0: is 105. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. De Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac. Dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knauwpunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knauwpunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knauwpunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep-Bad Hoefendorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: I take it slow. That was the plan. Just one more time.

I heal my hurts. It's in natural grace.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Haarlem.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.
2: Dit is 40 Up. Listen to the music.
3: Thank you very much for the breeze and I. Ladies and gentlemen, here's one that we sincerely hope that you're familiar with. And we sincerely hope you enjoy the Blues March.

Goedendag en welkom. Welkom bij OLM. En heel langzaam haal ik een stuk muziek weg dat geschiedenis geworden is met het overlijden van Wayne Shorter. Dat is niet zo lang geleden gebeurd. En Wayne Shorter was de tenorsaxofonist die u hoorde bij de Art Blakey Band. Het was een opname uit 1961 van het hartstikke beroemde The Blues March. We doen aan muziek die uit de kast viel. Dit viel natuurlijk niet uit de kast, dit moest ik eruit halen. Wayne Shorter heb ik altijd gezien als een van de grootste saxofonisten van de muziek van de afgelopen 60 jaar. Zoiets. Dat is van Van Morrison, kan je dat ook zeggen eigenlijk. En Van Morrison die maakt platen zoals een ander mens zijn tanden poetst, dus bijna iedere dag. Dit is van een van zijn laatste.

Van Morrison dus. Als je hem gespaard hebt, dan moet je een extra kastje bij de IKEA gaan kopen. Want het gaat maar door. Versatile heet deze lichtblauwe hoes. Waar de cd in staat. En daar zitten 16 nummers op. En hij voelt zich thuis blijkbaar in die wat jazzy hoek. En maakt daar liedjes van. Volgende cd, die heet La Vache qui pleure. Dat is een heel grappige woordspeling. We kennen natuurlijk La Vache qui rit. Weet je wel, dat is een reclame. En La Vache qui pleure is van Kate en Anne McCarrigle. Dat zijn twee zusters, Canadese zusters. En die hebben een over het algemeen Frans repertoire. En waarom geen Frans in dit programma? Petite annonce amoureuse.

ook bekend in Quebec en New Brunswick en nog wat verderop in de buurt van Halifax, waar ze graag deze muziek draaien. Frans-Canadees. Je moet er heel erg aan wennen. Het lijkt een beetje op het Frans wat in Noordwest-Zwitserland gesproken wordt, een beetje op dat Luxemburgse. Het is best aardig. Petite annonce amoureuse heette dit. Grote overstap naar Steve Earle. Weet u nog wie Steve Earle was? Dat was de man die ooit zei dat hij zo graag Jerry Jeff Walker wilde zijn.

Goodbye heette dit. Dat is een hele grappige muziek, vrolijkmakende muziek. De cd heette Jerry Jeff, genoemd naar Jerry Jeff Walker. Dat is een mooi idee. Van alle artiesten die ooit Leonard Cohen op hun programma zetten, of in ieder geval graag wilden zingen omdat het zo mooi was, is Emmylou Harris er zeker één.

The Stranger Song van Emma Lou Harris. He was just a Joseph. Jozef, die op zoek was naar een stal. Een lied van Leonard Cohen, gezongen door Emma Lou Harris. Dus misschien dat ik van die cd straks nog iets kan laten horen. Ik heb nu iets gevonden waarvan u waarschijnlijk denkt die is geschiften. Joe Pernice, heeft u er wel eens van gehoord? Hij was van de Pernice Brothers en hij speelde ook in de Scud Mountain Boys. Ja. Je moet heel erg diep in Americana te gaan graven, wil je deze mensen tegenkomen. Hij heeft een hele aardige cd op de markt gebracht, maar die koopt natuurlijk helemaal geen mens. Hier is Joe Pernice met het nummer The Pill.

0: De cd heet Big Tobacco, Joe Pernis.
1: I do what I will, I'm on the pill. Duidelijker kan het niet gezegd worden. De klanken van Peter Frampton, die zitten misschien nog wel in je oude behang als je liedjes uit de laatjaren of de middenjaren 70 voor ogen hebt. Hij vond het op een gegeven moment ontzettend leuk om de blues bij de hand te nemen. Als de shrill weg is, dan gaan mensen bijna uit elkaar, altijd. Dan zeggen ze, the shrill is gone.

Heel langzaam gaat hij weg, Peter Frampton. The thrill is gone. Ik had het eerder in dit programma over de zusters Kate en Anne McCarrigal, die een Franstalige plaat uitbrachten in hun eigen Franstalige Canada. En die heette La Vache qui pleure. Voor de Engelstalige mensen in Canada waren ze zo goed om één nummer te vertalen. En dat nummer dat heette eerst A Tournesol. En dan weet u wat dat is. Een tournesol is een zonnebloem. En die draait dan. En dat werd dan een sunflower. En zo klinken ze dan in het Engels.

Vloeiende Sol in het Frans, Sunflower in het Engels. De zusjes McCarrigal. Die verlaten we nu en we zeggen tegen Van Morrison, wat heb je te melden?

Lost heette dit, van de CD Versatile van Van Morrison. Die, zoals ik al zei, maar doorgaat en doorgaat met het maken van muziek. Daar heeft hij ontzettend veel plezier in, blijkt. Steve Earle wilde dus graag Jerry Jeff Walker zijn. En als je Jerry Jeff Walker zegt, dan zeg ik Mr. Bojangles. Zou hij dat aandurven?

blijft fantastisch. Mr. Bojangles. Jerry Jeff Walker schreef dat ooit. Nog even terugkomen op Leonard Cohen. Als u wel eens naar zijn concerten bent gegaan, dan stond er links, als u in de zaal zat, zat er links voor twee Engelse zusters. De Webb Sisters. Waar Cohen op een hele prachtige, dunne manier mee stond te flirten. 3 uur lang. En die Webb Sisters, die, ja, wat is er gebeurd na dat Leonard doodging en geen concerten meer gaf? Toen hebben zij een eigen weg moeten kiezen. En in die eigen weg kwamen ze toch ook wel weer op een niet van Leonard uit.

De Britse sisters Webb. Show Me the Place van Leonard Cohen. Joel Pernes heeft ook zijn problemen gehad. Zelfs zodanig dat hij er een lied van schreef. Ik kan haar naam nog steeds niet uitspreken. In het Engels is het zo.

En daar stopt de cd-speler. Dat is een merkwaardig iets. Maar dat moet je dan zien op te lossen. En dat moet dan ook gauw gebeuren. Hij springt eruit en dan moet ik dus naar een volgende toe. Dan zoek ik mijn hulp nu bij... Even kijken, Peter Frampton, die heb ik bij de hand. En wat laat ik hem dan zeggen en wat laat ik hem dan spelen? Ik moet het boekje erbij nemen om te zien hoe lang de nummers zijn die er op de cd staan. En ik kies dan voor, even kijken, nummer 8. En dan moet ik de nummer 8 moet ik nu aanzetten. Even kijken, zo. Het is een beetje gek, maar met heel oud materiaal, en dat weet ik, want ik ben zelf oud materiaal, gaat nog wel eens wat kapot. Dit was OLM. Ik hoop dat u het nog bij kon benen. Ja.

U heeft duidelijk door dat het geen Peter Frampton is. Het is de enige nog werkende cd-speler op het ogenblik in de studio met Joe Openers Hard to Take. Ik zeg nogmaals, dit was OLM, een beetje zacht en met technisch niet alles in orde.

0: 105. Het is 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Giel Post.
2: Goedemorgen en tot 12 uur het Niet Thuis Magazine.

0: Calvin Harris en Jessie hoorde je. Satisfy op haar 105. Ja, ik vond het zo saai weer. En saaie ochtend ook. Dat ik dacht, nou, dan moet ik even wat te dansen doen. Dus dat was dat. Nou, mooi. Goedemorgen. Dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine. Met vandaag aandacht voor kunst in Spaarndam. Een kunstroute waarmee meer dan 70 kunstenaars en fotografen hun werk tonen op diverse locaties door het hele dorp. En om het leven te vieren en liefhebbers van Roemeense en Zigeunermuziek bij elkaar te brengen, is er volgend weekend een programma in de Oude Kerk met de Nadara Gypsy Wedding Band. En het is volgende week zondag weer tijd voor de Mars der Muzikanten, een jaarlijks muziekevenement op de Grote Markt. Ook nemen we het programma van juni van de Veel en de Schouwburg door met Laura. En we hebben uitgaanstips van Marcel Beun. En meer, tot 12 uur is dit het Niet Thuis Magazine op 105. En omdat Kanye in het nieuws was, draai ik ook even een plaatje van hem.
1: Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop?

Wat ik nog even wilde zeggen. Hij heeft sorry gezegd, hè, Kanye. Dus dat voor al dat gedoe. Hij is morgen ook nog, of vandaag nog, een optreden in Amsterdam. Nou, It Gets Better met Ryan Shaw.

Gregory Porter hoorde je met Holding On in de Rules remix van 2026. En dat is het nu. Dat is ook toevallig. Nou, wat voor leuks is er te doen in Haarlem? Nou, 13 juni, dat is er in de Oude Kerk, in de Berkenstraat is dat in Haarlem. Een leuke bijeenkomst om het leven te vieren en muzikanten en liefhebbers van Roemeense en Zigeunermuziek bij elkaar te brengen. Nou, dat is dus, het gaat er dus over dat de Nadada Gypsy Wedding Band daar een optreden komt doen. Maar dat is nog niet alles. Alle muzikanten, dansers worden uitgenodigd voor een masterclass muziek en een gezamenlijke maaltijd met hun ook. Nou, het is dan zo, het is een masterclass van 2 tot 5. En daarna dus die maaltijd met alle deelnemers. Dan om 7 uur gaat de zaal open voor het publiek. Dan komt er een voorprogramma met diverse Roemeense en Nederlandse groepen en solomuzikanten. En dan om 8:30 komt de Nadada Gypsy Wedding Band. En waarna dan de finale met alle muzikanten op het podium. Nou, hoe leuk is dat? Dat is allemaal 13 juni in de Oude Kerk in de Berkenstraat. Dit is Doctrine of Love van Jalen Naganda.

hoorde je met Cleopatra op Haarlem 105, waar het nu tijd is voor het weerbericht. Het is een frisse grijze ochtend met veel wind, maar om 1 uur gaat de zon doorbreken en dan wordt het wel 18 graden, dus dat is lekker. En morgen blijft het ook nog grotendeels droog en 20 graden, maar eind van de middag dan gaat het regenen. En de rest van de week is het alleen maar regen, zon, 16 graden, niet echt lekker. De eerste lekkere dag is zondag, want dan wordt het droog en 20 graden. En dat is leuk voor de marstermuzikanten, is dan op de Grote Markt, daar gaan we het zo over hebben.

0: Bruno Mars en I Just Might. Wat een feest altijd, die man. Nou, in Spaarndam is het volgende week ook feest. En daar weet Monique Blom alles van. Goedemorgen, Monique.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent de coördinator van de cluster Beeldende Kunst. Ja, dat is jouw functie. Maar ja, wat ga je doen? Of wat gaan jullie doen?
1: Ja, wij gaan volgend weekend, zaterdag 13 en zondag 14 juni, organiseren wij Kunst in Spaarndam, KIS. En dat is een hele mooie kunstroute langs monumentale gebouwen, kerk en ook bij mensen thuis. En daar zijn verschillende kunstenaars te zien, te horen, te beleven.
0: Dus heel Spaarndam die staat op zijn kop, zeg maar.
1: Van 12 tot 5 uur.
0: Oké, kijk aan. En want het is ook, want je zegt er zijn meer dan 70 kunstenaars en fotografen die hun werk tonen.
1: Klopt. Ja.
0: Want 27 locaties, en dat is dus dan ook dus bij de mensen thuis, kan je gaan kijken.
1: Maar ook in op mooie historische locaties, bijvoorbeeld bij Fort Zuid. Daar is een amfitheater. En daar wordt poëzie voor gedragen. Wordt heel erg mooi. In het Boezemgemaal, daar exposeren fotografen en kunstenaars. In het Rijnlands Huis, maar bijvoorbeeld ook in de Katholieke Kerk. Aan de kant van de Haarlemmermeer. Hè, want Spaarndam bestaat uit twee gemeentes, Haarlem en Haarlemmermeer. Maar ook bij de palingrokerij. Er is zelfs een schip en dat is al meer dan 100 jaar oud. En daar wordt ook een performance gegeven. Dus het zijn hele verschillende locaties. Maar ook bij mensen thuis, op de Westkolk, in de restaurants. Nou, heel mooi om te gaan zien en te gaan horen en te beleven. En overal is ook live muziek. En je kunt alles bekijken op de website. We hebben een prachtige website. We hebben een hele fijne groep vrijwilligers. KIS wordt al georganiseerd vanaf 2014. Is toen gestart door een aantal kunstenaars. Mm-hmm. Die daarmee gestart zijn. En vorig jaar is er een nieuwe groep opgestart. Met vrijwilligers. En dat is gekomen tot deze nieuwe KIS.
0: Ja.
1: En er is een prachtige website, Kunst in Spaarndam. Daar staan ook alle tijden op, wat er precies overal te doen is. Je kunt een hele route volgen. Op de diverse plekken ligt ook een folder waarop je alle activiteiten, alle kunstenaars, alles kunt zien.
0: Ja.
1: En
0: vertel eens, wat zijn er nog meer voor activiteiten behalve dan kunst kijken?
1: Ja, muziek. Er zijn muziekoptredens, poëzieoptredens, performance, theater. In de kerk bijvoorbeeld, bij de speeltuin, in het speeltuingebouw, daar exposeert de schilderclub van Spaarndam. Maar daar zijn op zondagmorgen ook creatieve activiteiten voor kinderen.
0: Oh, leuk. En is dat allemaal gratis?
1: Alles is gratis.
0: Nou, kijk aan.
1: Het is heel laagdrempelig.
0: Ja.
1: Kom vooral langs en kom ook vooral op de fiets, zou ik zeggen. Want we hebben niet zo heel veel parkeergelegenheid in Spaarndam. Dus op de fiets, dat zou heel fijn zijn.
0: Ja, precies. Ja. En dan lekker even door het dorp wandelen, want overal wat te doen. Dus het is zaterdag en zondag, toch?
1: Zaterdag en zondag, 13 en 14 juni. Van 12 tot 5 uur.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Iedereen is welkom.
0: Zo is het.
1: Prachtig dorp. En dit weekend is het, of aankomend weekend is het nog mooier.
0: Ja, zo is het. Oké, Monique Blom, dankjewel voor je toelichting. En veel plezier dan volgend weekend in Spaarndam.
1: Ja, dankjewel hoor.
0: Doei.

0: Throwdown hoorde je van Boys Keks op Haarlem 105. Nou, er is nog veel meer te doen in Haarlem natuurlijk. En Marcel Beun heeft even allemaal leuke uitgaanstips opgezocht. Toch, Marcel? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Liefhebbers van koormuziek kunnen deze zomer hun hart ophalen in de Grote of Sint-Bavo-kerk. In de maanden juni en juli namelijk zijn er op zondagavond om 7 uur vespers, evensongs en concerten, waarbij de Bavo gevuld wordt met prachtige koormuziek uit verschillende kerkelijke tradities. En op 14 juni is een spectaculaire uitvoering van Rachmaninoff's Vespers door het Hanze Projectkoor, dat met 50 zangers de ruimte van de Bavo optimaal gaat gebruiken. De avonden duren zo'n 50 minuten en zijn vrij toegankelijk. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De serie Zomeravondmuziek wordt georganiseerd vanuit de protestantse gemeente Haarlem, maar ook voorgangers van andere kerken uit de stad verlenen hun medewerking. Meer info bavo.nl. En er is meer muziek in de Oude Kerk Spaarndam. Zaterdagavond 13 juni kunt u daar genieten van een concert door de jonge muzici van Stichting Divertimento onder leiding van Helena van Tongeren. U hoort onder andere De Zomer uit de bekende vier jaargetijden van Vivaldi. Drie jeugdige solisten, Hanna Visser, Anne Bente Oldenboom en Chloe de Smit, zullen de solo's vertolken. En daarna kunt u ook nog luisteren naar cellist Jelte Marsman en als afsluiting Summertime van Gershwin. Aanstaande zaterdag 19:30 in de Oude Kerk in Spaarndam. Meer info en toegangskaarten vriendenoudekerk.nl. En u kunt vanaf vrijdag naar de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus in Verwij Museum Haarlem. Living Mesh verkent op prikkelende wijze hoe wij als mens naar de natuur kijken. Is de natuur iets wat we ordenen en beheersen? Of maken wij zelf deel uit van een levend, onderling verbonden geheel? Vertrekpunt van de tentoonstelling is het invloedrijke klassificatiesysteem dat de Zweedse botanicus Carl Linnaeus ontwikkelde tijdens zijn verblijf op buitenplaats De Hartenkamp in Heemstede. Dit systeem, dat nauw verweven is met koloniale denkbeelden, bepaalde eeuwenlang onze blik op de natuur. En nu, 16 hedendaagse kunstenaars kijken hier anders naar en benaderen de natuur als een netwerk van relaties waarin alles met elkaar verbonden en in beweging is. Vanaf vrijdag de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus. Meer info verwijmuseumhaarlem.nl.
0: Zo Marcel Beun, dankjewel voor jouw uitgaanstips. We gaan er allemaal langs. Ik weet niet allemaal, maar goed. Dit is Still Got It Going On van Youngkun Silver Fox. En volgend uur nog meer Niet Thuis tips. Op Haarlem 105 bij het culturele programma Niet Thuis Magazine.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Giel Post.
2: Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine.

0: I'm Your Man van Wham hoorde je op Haarlem 105. Goedemorgen. Tot 12 uur is dit het culturele programma Niet Thuis Magazine. Met aandacht voor volgende week zondag is er weer tijd voor de Mars der Muzikanten. De hele grote markt staat al vol voor dit jaarlijkse muziekevenement. En ook nemen we het programma van juni van de Veel en de Schouwburg door met Laura. En vanmiddag is er culinair en sociaal. Dat is een bijeenkomst om gezellig met elkaar te eten voor weinig. En te ontmoeten. Dat is vandaag tussen 1 en 4 op de Grote Markt. Nou, dat en nog meer uitgaanstips. Tot 12 uur bij het Niet Thuis Magazine op 105.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Nou, dat was Dabeul, Shadow of Your Smile. Hij komt uit Frankrijk en het is een modern liedje, maar het lijkt uit de vorige eeuw. Maar, en ook die rare stem vervormen, nou, heel bijzonder. Maar goed, dat. Over naar andere leuke dingen bij Laura Marcus van de Veel en de Stad Schouwburg. Goedemorgen, Laura.
1: Ja, goedemorgen. Je zei net, het komt wel uit de vorige eeuw. Maar ik dacht, oh, dan maak ik mooi een bruggetje. We hebben nog op 25 juni Shalimar, een Amerikaans soul en R&B trio.
0: Oh, nou, leuk.
1: Die nummers hoort.
0: Shalimar, oh, die ga ik even opzoeken. Ja, die gaan we zo draaien. Ja.
1: Ja, dat zou ik zeker doen. Maar daar zijn nog kaarten voor. Het is een stageshow volgens mij. En ja, dat is van die heerlijke muziek waar je nog even op kan dansen en dan de zomer in kan gaan, zeg maar. Dus in de Veel op 25 juni. Dan ga ik naar de Stad Schouwburg. Ons seizoen loopt een beetje ten einde. We hebben ook heel veel dansscholen nu deze maanden, wat ook ontzettend leuk is, want ja, er dansen ongelooflijk veel kinderen, jongeren, volwassenen in Haarlem. Daar zijn we heel trots op. Maar we hebben ook nog een paar professionele voorstellingen, zoals Patrick Laurijn. De laatste kaarten, maandag 29 en dinsdag 30 juni. Volgens de NRC was dit zijn beste voorstelling ooit. Want hij bouwt met elke anekdote aan een kwetsbaar zelfportret van een man die zijn gevoelens niet onder controle heeft, maar daar toch mee weet om te gaan. Het is echt een hele grappige voorstelling. Ik kan de titel nauwelijks uitspreken, maar dat is Kintsugi. Hij stand-upt, maar heeft ook echt een geweldig uitgebalanceerd verhaal. Dus als mensen daarbij willen zijn, de laatste kaarten. Overigens staat er heel vaak laatste kaarten en dan zijn het ook echt de laatste kaarten. Maar het heeft altijd zin om toch nog even te bellen, te mailen, langs te komen. Want er komt wel eens wat vrij. Dit jaar op 30 juni en 1 juli stellen we de Veel en de Stad Schouwburg open voor Cathy Cotty natuurlijk. Dat doen we elk jaar. En het wordt het programma groter. Op 1 juli is het natuurlijk het vieren van de afschaffing van de slavernij. En zoals we op de website zetten, graag zetten we met jou een stap in de richting van een samenleving zonder racisme en discriminatie. Dus wij vinden dat heel erg belangrijk. En daarom hebben we een mooi programma. Er is een kinderfilm, maar volgens mij is daar inmiddels een wachtlijst voor. Maar we hebben ook schaafijs, Free Heri Heri, dus de gratis maaltijd. En we hebben een hele bijzondere dansvoorstelling in het thema Chromanti. Dat is van een danser. Toevallig hebben we hem laatst nog bij Ish Dance Collective gezien. Hij heeft deze voorstelling gemaakt onder hun vleugels, maar heeft zijn eigen gezelschap. En hij maakt een fantastische mix tussen Afrikaanse dansstijlen, Surinaamse dansstijlen en breakdance. En hij gaat, hij neemt ook een verhaal uit het Winti-geloof, het Surinaamse geloof. Dat is heel spiritueel. En hij zegt ook, Dietrich is echt een geweldige breakdancer. En hij zegt, als ik dans, hang ik veel in de lucht. Ik hou ervan om te vliegen. En daar gaat dit verhaal ook over. Want die Chromanti was een Afro-Surinaamse geheimtaal in de binnenlanden van Suriname. En hij heeft daar een prachtige voorstelling van gemaakt. Dat is eigenlijk een beetje het einde van het seizoen, 1 juli. Nogmaals, wij vinden dat heel erg bijzonder. Die dansvoorstelling is trouwens 10+, maar ook voor volwassenen. En dan hebben we natuurlijk het nieuwe seizoen, wat vanaf in de zomer gaat dat al van start met onze muzikale zomercomedie van Club Kenau. Ditmaal een verhaal over Koster, de held van Haarlo Heijn. De kaarten gaan hard, dus willen mensen daar heerlijk op het buitenplein zitten met die silent disco koptelefoons en genieten van een sprankelend verhaal met waanzinnige muziek. Zou ik snel...
0: Voor de Schouwburg, hè, is dat?
1: Ja, dat is allemaal voor de Schouwburg. Ja, zeker. En die dansvoorstelling is ook in de Schouwburg, hè, van Cathy Cotti. Dat is voor de Schouwburg. Dat doen we nu. Nou, we zijn daar in coronatijd mee begonnen met Club Keno. En dat is inmiddels een vaste waarde. Dit jaar hebben we ook nog iets heel leuks. Dat je een aantal avonden een driegangen diner backstage kan reserveren. Inclusief drankarrangement door de Maaltuin. Dat is een reizend pop-up restaurant. En die strijkt bij ons deze zomer neer. Dus dat is heel bijzonder. En ik wou vast even nog iets noemen. We hebben het er vast al wel eens over gehad. Maar van 2 september tot 20 september staat bij ons Steve de Jong. Nou, het is op de radio nauwelijks uit te leggen hoe geweldig en prachtig dit is. Maar Steve de Jong is een Haarlemse maker. Voor mensen die hem niet kennen, die maakt alles, hele decor van karton. Hij staat nu in Wenen, of is net in Wenen geweest, bij de Volksoper. En hij neemt oude verhalen, een beetje operetteachtige verhalen, maar hij maakt er nu een heel een punk-operette van. Het is met Rob Verheijen, Ilse Warringa, Daniel Cornelissen en Thor Braun. En hij gooit de operette-klassieker van Offenbach in de blender en serveert een heel kartonnen operettefeest. Wij produceren dat samen met Steve de Jong. Mm-hmm. En dat gaat nog het land in. Het is fantastisch.
0: Oh, leuk, ja. Dus daar kunnen... Goed, het begin is het halve werk van het nieuwe seizoen. Dus.
1: Zeker, ja.
0: Ja, oké, Laura. Nou, dankjewel dan. En dan spreken we weer tegen die tijd weer. Als het nieuwe seizoen begint.
1: Dankjewel.
0: Ja, oké. Fijne zomer. Hoi.
2: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Shalimar, eind van de maand dus in de Phil, ga dat zien. Daarom gingen we hem ook eventjes draaien natuurlijk. Met dank aan Laura Marcus. Even kijken, ja, we gaan... systeempjes, iets met computers die niet meer willen. Ja, dat kan je wel eens hebben. Oh, toch wel. Anything Goes met Tony Bennett en Lady Gaga. Terug in de tijd.

heerlijk. Chef special uit onze eigen Haarlem met Amigo hoorde je op Haarlem 105. Nou, wat gaat het weer doen? Ja, het is nu nog een beetje fris en een grijze ochtend. Maar als het goed is, dan vanaf 1 uur komt de zon door. En dan wordt het zo'n 18 graden en blijft het droog. Dus erg aangenaam. Morgen is dat ook nog zo, grootste gedeelte van de dag. Maar het eind van de middag, dan gaat het regenen. En dat blijft de rest van de week zo met 16 graden, regen, zon. Echt lekkere dag wordt volgende week zondag dan. Dan is het droog en 20 graden. En dat is

0: in Nederland te geven. Maar ja, zoveel mensen woonden hier niet, zou ik maar zeggen. Maar op een gegeven moment werden de kaartjes steeds goedkoper. Dus er zijn mensen een paar keer heen geweest. Nou, als je fan bent, is dat natuurlijk reuze leuk dat je dan voor weinig een paar keer naar je artiest kan. Nou goed, Harry dus. Meer muziek, ja, want volgende week, zondag, is het tijd voor de Mars der Muzikanten. Yvonne Kreude, jij bent de voorzitter van de stichting Mars der Muzikanten.
1: En, ja, inderdaad.
0: Hoeveelste keer is dit eigenlijk al?
1: De Mars Muzikanten bestaat eigenlijk al vanaf 1958. Dus dat is al een behoorlijke tijd.
0: Ja.
1: Ik zelf ben er al vanaf mijn zesde bij betrokken. Dus dat is, om het heel eerlijk nu te bekennen, bijna 58 jaar.
0: Wat grappig. Maar wat deed je dan toen je zes was daar?
1: Ik begon eigenlijk met de jeugdband, meelopen met mijn ouders, die zelf ook in de muziek zaten. En zo ben ik erin ingerold. En op een gegeven moment ben je oud genoeg dat je zelf ook mee mag doen met een instrument bij een drumband. Want dat is het dus eigenlijk, een drumbandfestival. En zo ben ik meegerold erin.
0: Ja, en wat speel jij dan?
1: Ik heb zelf, zoals we dat noemen in nu tegenwoordig, snare, maar dat noemden we vroeger trommel. En ik ben overgegaan op een gegeven moment, omdat je dan, dat is een basisinstrument waarbij je ritmes leert en dat soort dingen. En toen kwam de uitdaging bij mij om toch een blaasinstrument, een koperinstrument te gaan beoefenen. En dat werd bij mij trompet.
0: Oh, grappig. Ja, ik heb dat ook een keer geprobeerd. Althans, vroeger. Een paar lesjes trompet, maar het ging niet door verder. Ja, jammer. Maar goed.
1: Ja, helaas.
0: Dat, helaas. Maar jij speelt ook deze zondag dan?
1: Nee, ik ben echt nu, sinds een aantal jaren ben ik echt uit de muziek gestapt. Maar mijn muzikale hart bleef doorgaan. Ook omdat ik dus wel de verbinding heb met verenigingen, ben ik voorzitter geworden van de stichting. En ben ik eigenlijk een beetje het leven aan het inblazen weer. Het Haarlemse muziekleven, dat begon een beetje in te dutten, zal ik maar zeggen. Dat had te maken met toch de tendens van cultuur. Dat neemt allemaal een beetje af. En ook het evenement, de verenigingsleven in Haarlem, dat is ook een beetje ingeslapen. En ik probeer dat weer een beetje het leven in te blazen. En ik ben een andere koers ingegaan. We zijn nu niet meer vanwege de subsidies voor de Haarlemse verenigingen, maar nu echt een tattoo-vorm geworden. En dat slaat goed aan.
0: Oké, okay. Maar die Mars der Muzikanten is elk jaar toch nog steeds?
1: Ja, dat is ieder jaar nog steeds. En de naam blijft ook bestaan gezien de historie van het evenement. En ik moet ook eerlijk zeggen, we hebben al heel veel tattoos in Nederland. Maar een Mars der Muzikanten is toch echt wel iets, een unieke naam. En hij is echt gezetteld en dat blijven we ook zo houden.
0: En want wat gebeurt er dan zondag op de Grote Markt?
1: Zondag komen er wel allemaal drumbands. Maar ons evenement kent een inclusiegehalte. Dus bij mij komen er meerdere vormen aan de orde. Ook mensen met een verstandelijke beperking of lichamelijke beperking komen optreden. Maar ook blaaskapellen, gelegenheidsformaties. Zoals misschien dat niet iedereen wat zegt, maar een muggenblazers, fluttertutters. Die hebben een samengestelde groep gemaakt dit jaar. 5 kapellen bij elkaar, die komen ook optreden. En daarnaast komen er echt marching bands vanuit de eredivisie, eerste divisie en zo naar beneden. Ja.
0: Nou, dat wordt een leuke, een feestelijke bijeenkomst, denk ik zo dan.
1: Het wordt absoluut een feestelijke bijeenkomst. Ik heb ongeveer 400 muzikanten op deze dag. En dan daarbij het publiek wat zeer welkom is uiteraard.
0: Ja, worden er ook dan weer van die tribunes neergezet en zo op de Grote Markt?
1: Nee, de tribunes die zijn sinds een paar jaar even weer verdwenen. We hebben wel zitplaats beschikbaar gesteld, maar het opbouwen van een tribune kost behoorlijk wat geld. En aangezien alle kosten stijgen om een evenement te kunnen organiseren en de subsidiekranen toch wat strakker aangedraaid worden, ja, hebben wij besloten om de tribune eruit te doen en daarvoor kosteloze klapstoelen aan te bieden.
0: Kijk aan. Nou, ja, dus
1: zitten is mogelijk.
0: Zitten is mogelijk en nou, hartstikke leuk. Vanaf hoe laat is het?
1: Het begint om 1:15. Normaal gesproken hebben we altijd een voorprogramma, maar daar stappen we nu van af. Het programma begint echt om 1:15. En dat duurt doorlopend tot 4:30. Ja, iedereen is welkom op de Grootmarkt in Haarlem. Geen entreegelden, verder helemaal niets. Er is een apart gedeelte voor mensen die wat slechter te been zijn, slechtziend zijn, slechthorend zijn of wat dan ook. En een rolstoelplek uiteraard. Daarnaast is de horeca erg weer meewerkend. Dus voor er is ook het terras gewoon zitgedeelte op het terras. En verder, hoop ik mooi weer.
0: Ja, nou, dat wordt het. Dat heb ik al gezien, hoor. 20 graden in een zonnetje, dus lekker droog. Dus dat is belangrijk, hè?
1: Ja. Ideaal voor een evenement.
0: Zo is het. Nou, heel veel plezier dan volgende week zondag op de Grote Markt. De Mars der Muzikanten. Yvonne Kreulen, dank je wel en een fijne zondag.
1: Oké, u ook. Dank je.

Block & Crown, die hebben Ain't Nobody van Chaka Khan even in de mix gegooid. Best leuk gedaan, vind ik. Wat hebben we nog meer vanmiddag? Kan je naar de Groenmarkt. Daar is altijd even kijken welke Groenmarkt. Het is de nieuwe Groenmarkt, ja. En daar is van 1 tot 4 een heel leuk evenement. In het teken van ontmoeting, gastvrijheid en lekker eten is er de 5e editie alweer van Sociaal en Culinair Haarlem. En dit is een sociaal evenement voor alle Haarlemmers. En dat brengt de stadsgenoten samen rond gezellige marktkraampjes met heerlijke gerechten. Het is een evenement waar aandacht voor elkaar centraal staat. Het is een initiatief van de sociale keukens van Haarlem. Waardoor flink wat vrijwilligers en organisaties het hele jaar door gekookt wordt. Met elkaar en voor alle Haarlemmers. En Sociaal en Culinair Haarlem is dan een feestelijke ode aan deze inzet en aan de kracht van samen. Nou, je kan er dus heen. Om 1 uur begint het. Tot 4 uur, dan kan je muntjes kopen en dan kan je voor weinig gerechten proeven. En het is ook gewoon lekker samenkomen en een beetje praten. En nou, dat soort dingen. Gezellig.

Faithless hoorde je en Mohammed Ali. Nou, tot zover het Niet Thuis Magazine voor deze zondag. Kijk voor meer tips op onze website en sociale media. En heb je zelf nog een leuke tip? Mail dan vooral even naar niethuis@haarlem105.nl. Dus niethuis@haarlem105.nl. Dit programma werd gemaakt door Marcel Beun en Ellen Stamer. En ik ben Sjoep Post. Straks is Luc Hasselman hier met het Nationaal Product. Altijd erg gezellig. Hij gaat ook bellen met diverse nationale artiesten. En ik dacht, daarom doen we het nu nog eventjes rustig aan met Randy Crawford. You might need somebody.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid, richting Amersfoort, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Hasselman.
3: Jawel, een goedemiddag. We gaan in de slag met het nationaal product. Jules Post, bedankt voor jouw Niet Thuis Magazine.
4: Het nationaal product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

Ja, Justin de Wild was dat. De nummer 1 momenteel in de hitlijsten. Cheerio, ja, dat was een grote voorspelling van zowel Jan Gaus als Rudy. En de mannen hadden gelijk. Ja, ik had het niet verwacht, maar toch is hij daar gekomen op die plek. Hey, we gaan in de slag 2 uurtjes met het Nationaal Product. Plaatjes van eigen bodem. En daarbij heb ik ook 2 telefonische interviews. Ik ga bellen met Danny Vroger. Hij heeft samen met Mickey van Wijk een plaat gemaakt. En, ik heb hem ongeveer rond 1:15 in de uitzending. En in het eerste uurtje bel ik met Sebastian. Sebastian van Putten, hij heeft Zin in de Zomer uitgebracht als een nieuwe, lekkere, zonnige plaat. En die bel ik zo rond 12:30 zo'n beetje. Goed, we pakken natuurlijk muziek mee die gewoon in het systeem staat. Maar bij het Nationaal Product hebben we heel veel plaatjes die nieuw binnenkomen rollen. En dus die niet in het systeem staan. En die pak ik ook mee. En vandaag, bij uitzondering, heel veel voetbalplaatjes. Want ja, er zijn er wel 10 naar mij toegestuurd. Allemaal WK-liedjes. En nou, daar zit een Gerard Joling bij. Maar er zit ook een Harry Vermeegen bij met Stef Ekkel. Ik ga ze meepakken in de komende 2 uur. Al die 10 die voetbalplaatjes die natuurlijk alles met het WK te maken hebben. Goed, leuk dat je erbij bent. Ik hoop dat je erbij blijft. En we draaien lekkere muziek voor jou. Zoals bijvoorbeeld die van Douwe Bob.

Leuk plaatje toch, laten we wel wezen. Dat was Erik Diekep. En niet alleen, hij was samen met Stephen Harks. Ja. Je luisterde naar Nationaal Product, plaatjes van eigen bodem. En nou, ik zei het al, dit keer een beetje extra de voetballiedjes. Want je weet nooit hoe lang je die natuurlijk nog kan gaan draaien. Hè?

Het heerlijke gitaarspel er ook bij van Ilse de Lange en Something Good. Dit is Mart Hoogkamer, samen met Billy Dans. Gappie sappie, een lekker vrolijk nummer.

Mart Hoogkamer samen met Billy Dans en Gappie Sappie. En hij stond natuurlijk in die sterrenparade top 25, dat mag duidelijk zijn. Bijna alle voetballiedjes staan niet in die hitlijst. Maar misschien gaat het nog komen als de mannen natuurlijk leuk gaan spelen. Een van de andere voetballiedjes die er is gekomen is De Leeuw Komt Eraan. En dat is het plaatje van Samuel Welte. Die zou je misschien kunnen kennen van de Albert Heijn reclame.

0: De leukste liedjes van eigen bodem.
1: Dat zeg ik.
0: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.

0: Roel van Velsen was dat. Met zijn band natuurlijk van Velsen. Baby Cat Hire. Ik heb hem momenteel aan de lijn. Als het goed is. Sebastian, goedemiddag.
1: Hey Luc, goedemiddag.
0: Ja. Sebastian van Putten, een nieuwe zomerse plaat gemaakt.
1: Jazeker.
0: Er staat maar iets voorbij en ik weet niet of ik het helemaal goed heb. Maar had jij nou niet voorheen een plaatje over ijsjes en zo?
1: Ja, klopt. Zoveel smaken was dat.
0: Ja, dat was dus ook een zomerse ding.
1: Ja. Maar daar zat ook nog wel iets meer knipoog in. Maar dit is echt wel, zeg je zomerplaat, dan is dit wel een zomerplaat. Daar kunnen we er niet omheen, zeg maar, qua ook invalshoek die ik gekozen heb, zeg maar.
0: Ja, maar ook echt heel erg vrolijk. Ook gewoon dat je de zonnestralen uit de plaat voelt, zo'n beetje.
1: Ja, dat was ook wel de bedoeling. We zijn er denk ik allemaal wel aan toe dat het weer gewoon lekker zo is. En dat iedereen is ook altijd in de zomer, tenminste vind ik, vrolijker. En ook gezelliger als je ze op straat voorbij ziet lopen. Dus ik hou daar wel van, zeg maar.
0: Ja, hey, nu een zomerse plaat. Maar heb jij ook in de winter wel platen uitgebracht?
1: Ja. Ik doe er twee per jaar. En in principe één altijd zeg maar rond deze periode. En eentje meestal eind september, begin oktober, zeg maar.
0: En is dat dan sneeuw georiënteerd? Is dat dan
1: Nee, ik ga niet appelskiën.
0: Nee, nou ja, het zou toch kunnen. Het is ook vrolijk, toch?
1: Ja, alles kan. Maar nee, we maken ook wel zo'n van de andere dingen. En natuurlijk maak ik ook wel eens de ballads, hè, de mooiere platen. Maar ja, dat is altijd wel een dingetje van, zal ik dat uitbrengen, zal ik het niet uitbrengen? Omdat dat toch, voor radio, het moet allemaal toch wel een beetje waarde hebben en leuk zijn, zeg maar. Dus dat is altijd een afweging, zeg maar.
0: Ik begreep dat dit ook een familieproject is geworden.
1: Ja, inmiddels doen we alles zelf thuis en hebben we gewoon een home studio. En ik heb op deze plaats zelf wat dingen ingepingeld en ingedrumd. En mijn zoon die heeft de gitaarpartijtjes allemaal voor me ingespeeld. Dus op die manier is het inderdaad wel familiebedrijf.
0: Zijn jullie dan ook live op het podium als duo te zien?
1: Nee, we hebben wel eens zo voor gewoon echt eenmalig een keertje wat gedaan. Maar het is niet dat die standaard met me meegaat.
0: Nee, het is ook niet dat de bedoeling wordt of zo.
1: Nee, zeker niet. Hij zit in zelf qua genre zit hij eigenlijk in een hele andere hoek qua muzieksmaak. Veel meer richting de blues en de rock. Hij heeft zijn eigen bandje en zo. Dus hij doet het echt gewoon omdat hij het leuk vindt papa een beetje te helpen, zeg maar. Ja. En dan zegt hij van, ik heb er meer verstand van dan jij. Dus dat heeft hij af en toe dan ook wel. Dus dat is soms leuk, soms vervelend.
0: Ja, maar luister, hij heeft wel mooi meegeholpen met Zin in de Zomer.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Hey, zijn er nog meer mensen betrokken geweest bij deze plaat? Of is het echt alles
1: zelf gedaan? Alles zelf gedaan.
0: Ja. Nou, knap vind ik dat. Toch?
1: Ja, dat vind ik ook leuk om te doen. En op een gegeven moment ga je natuurlijk dan de keuze maken. Ga je ook zelf, inderdaad zoals we dat dan met een duur woord noemen, produceren. Ik vind dat altijd een heel duur woord. Want ik denk van, je maakt gewoon een plaatje, zeg maar. Maar ik vind het wel heel leuk om ook die technische kant te doen. En de techniek die is daar tegenwoordig natuurlijk steeds meer in thuis. Dat je dat gewoon zelf kan doen en ook kan maken. En dat het ook gewoon radiowaardig is. Dus het is gewoon een heel leuk proces om daar aan te werken.
0: Nou, het is absoluut een heel vrolijk product geworden. We gaan het delen met de luisteraars. Ik bedank jou voor je tijd.
1: Leuk.
0: Ik zag dat je er nog druk hebt in je agenda, zag ik voorbij komen.
1: Ja, lekker joh. Heerlijk. Lekker, ik ben er heel erg blij mee.
0: Lekker bezig met alle promotie. Hey Sebastian.
1: Sowieso leuk dat ik je weer gesproken heb.
0: Bedankt voor je tijd. Hè. Ja, ik vind het ook leuk om af en toe contact te hebben. Ik spreek je binnenkort weer.
1: En we spreken elkaar eind september, denk ik, Luc.
0: Ja, dat lijkt me een goed plan. De volgende is dat.
1: Oké, ja, zeker.
0: Hey, heel veel succes met deze plaat natuurlijk, hè.
1: Dank je.
0: Bedankt, doeg.
1: Doei.

0: Altijd leuk om hem mee van de lijn te hebben. Sebastiaan van Putten. Ooit heel lang geleden deed hij bij mij mee aan talentenjachten. Maar dat is al zoveel jaar geleden. Die zijn we allebei alweer vergeten, die jaren.
1: De leukste liedjes van eigen bodem.
2: Dat zeg ik.
1: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.

heerlijk plaatje toch? Jacqueline Govaerts was dat. En Hold Your Fire. Ik zei het al jongens, ik zit ook een beetje in de mix met allerlei plaatjes die te maken hebben met de voetbal. Zo heeft Gerard Joling natuurlijk ook een plaatje gemaakt in verband met de WK. En dan praten we over het nummer Rood, Wit, Hit. Nee, Rood, Wit, Blauw natuurlijk.

0: Lekker nummertje!
1: Ja, een leuk plaatje geworden, absoluut. Ik moet zeggen, in de clip daar zit ook een voorstuk dat ze aan een grote vergadertafel zitten en dat er even besloten wordt welk liedje het moet gaan worden. Maar hij is gelukt, een leuk plaatje. Ik heb een dubbelspelletje klaarstaan. Een eentje van René Vroger dit keer. Ik ga straks met zijn zoon bellen in het tweede uur. Danny Vroger, hij heeft een nieuwe plaat uit met Mickey van Wijk, maar daarover straks meer. Maar eerst even René als zijnde dubbelspel en dan praat ik over Alles kan een mens gelukkig maken. Een heel oudje natuurlijk van hem. En ook al weer bijna een jaar geleden de plaat die René Vroger samen met Billy Dans heeft gemaakt, De Stad. En dat nummer is natuurlijk uitgebracht in verband met toen de tijd 750 jaar Amsterdam. Twee stuks achter elkaar. Hier is het dubbelspel René Vroger.

Mooi liedje, toch? Ja, René Vroeger samen met Billy Dans. En daarvoor natuurlijk het origineel van René. Als het gaat over alles kan een mens gelukkig maken. Een van zijn grote hits. Het dubbelspel, dat was het voor vandaag. Maar ik heb het al beloofd. We hebben veel meer Nederlandstalige liedjes. Als het gaat over het voetbal. Leen van der Aai heeft een plaatje gemaakt. Ik had nog nooit ieder van de man gehoord. Als de leeuw weer in het veld staat. Een lekker plaatje. Rijder.

leuk plaatje toch? Leen van der Aai heet de man. En als de leeuw weer in het veld staat. Een van de 10 nummers die gaan over voetbal die vandaag voorbij komen hier op de zender. Ja, het is wel een beetje piratenradio aan het worden met die liedjes van het voetbal. Maar oké, het hoort erbij. Die voetballiedjes kan je maar één keer draaien. En dat moet je in het begin doen, want je weet nooit hoe lang de club het volhoudt. Er is een tumult ontstaan tussen Sieneke en Hanneke, geloof ik. En dat heeft alles te maken met een nummer wat voorheen door Rob Zorn als al een hele grote hit is gemaakt. Dat is Ik Doe Wat Ik Wil. Dit is dus de versie van Rob. En Sieneke die heeft hem momenteel in de hitlijsten staan. En die is heel blij en trots ook op Rob. Dus ik draai ze even allebei.

Ik vind deze ook leuk. Ja, ik heb een idee. Ze moeten gewoon met z'n tweeën een keer op het podium. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat eruit gaat zien. Die Sieneke, die mag die Rob Zorn wel. Die Rob Zorn, die mag die Sieneke wel. En volgens mij is dat gewoon de moeite waard om op het podium te laten verschijnen, dat duo. Goed, wat gaan we doen? Ik heb nog één plaatje te gaan voordat we gaan schakelen met het NOS Journaal. Dat is er eentje van Anouk.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere file op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging 10 minuten. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog ook 10 minuten op onthoud. A10 de Ring van Amsterdam op de Ring Noord tussen Landsmeer en Zeeburg 10 minuten vertraging. En ook op de A10, maar dan op de Ring Zuid tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer ook 10 minuten extra reistijd richting Den Haag. Staat er ook nog een file op de A10 Noord tussen Volendam en de Koentunnel. Hou daar ook rekening met bijna 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Ja, we gaan aan de slag met het tweede uurtje van het Nationaal Product. Leuk dat je erbij bent.
4: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

Erik Meisy en zijn toontje lager. Hè. Toen de tijd een grote hit, stiekem gedanst. Ik had jullie al verteld dat we door het programma heen vandaag ook heel veel voetballiedjes hebben. En ik heb er weer eentje klaarstaan. Het is eentje van DJ Victor. Een up-tempo zong, mag ik wel zeggen. Oranje gaat voor goud.

0: De leukste liedjes van eigen bodem.
1: Dat zeg ik.
0: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.

Jeroen van der Boom. En jij bent zo een oudje van hem. Ik heb hem recentelijk nog mogen zien op het Hemmeland Festival in Monnikendam. En echt geweldig. Wat is dit? Een ontzettende spannende artiest om naar te kijken. Hij pakt iedereen mee en maakt er echt een knallen van de show van. Als je ooit een feestje hebt en dat je denkt van wie moet ik kiezen? Ik zou gaan voor Jeroen van der Boom. Dat is één ding wat zeker is. Wat was het? Maart, denk ik, afgelopen jaar. Toen heb ik er in de uitzending gehad Mickey van Wijk. En Mickey die heeft toen de tijd onderweg naar jou uitgebracht. En ze heeft nu een nieuwe plaat, Knipperlicht. En dat heeft ze samen met Danny Vroeger. En ik draai eerst even Mickey als introductie. En dan ga ik even bellen met, als het goed is, Danny Vroeger. En die hangt dan aan de lijn om te praten over dat nummer wat hij dus nu met Mickey heeft gemaakt.

0: Mickey Verwijk was dat. En haar allerlaatste plaat, Onderweg naar jou. Maar het is niet helemaal waar wat ik zeg. Want inmiddels heeft ze alweer een nieuwe. Danny Vroeger aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want jij bent met Mickey aan de slag, hè? Begrijp ik.
1: Ja, absoluut. Hartstikke leuk. En sinds vrijdag is onze nieuwe single uit. En hartstikke leuk. Hij wordt supergoed ontvangen. En ik kijk nu al uit naar wat er nog meer gaat komen.
0: Ja, wij natuurlijk. Maar we wachten eerst eventjes af wat er met deze gaat gebeuren, toch?
1: Ja. Nee, maar dat zeg ik. Alle radiostations zijn super enthousiast. En in het land, als ik hem zing, zijn de mensen hartstikke enthousiast. Dus dat is alleen maar superleuk.
0: Is het zo dat jullie dan ook samen straks op het podium komen?
1: Als dat zo uitkomt, zeker wel. Ja, dat gaan we zeker wel proberen. Ja. We hebben nu volgens mij sowieso al 2 of 3 keer staan dat lukt. Dus dat is alleen maar hartstikke leuk natuurlijk om te doen. Want met een bandje en haar stem erop is leuk. Maar met z'n tweeën gewoon dat live kunnen doen is natuurlijk veel leuker.
0: Ja, dat begrijp ik. Hey, hoe kom jij in één keer bij Mickey terecht?
1: Nou, het was eigenlijk zo. We hadden tegelijk een writerscamp in de Wisseloord Studios in Hilversum. En ik zat beneden met een hele andere groep. Zij kwam ineens naar beneden gerend. Met, hey Dan, ik heb een liedje gemaakt. Alleen dat is naar ons idee veel meer geschikt voor een duet. Dus zou jij er naar willen luisteren? En vraag 2, zou je daarmee op die plaat willen? En zo gezegd, zo gedaan. Die plaat klonk al helemaal te gek. En dan moet je altijd nog even kijken of die stemmen wel goed bij elkaar passen natuurlijk en zo. En hoe dat gaat. En uiteindelijk bleek dat er een hele leuke, goede matches zijn. En zo is de plaat uiteindelijk tot stand gekomen.
0: Wat is de inhoud van de plaat?
1: De inhoud van het plaat? Nou ja, knipperlicht. Ik denk dat heel veel mensen dat best wel eens vaak mee hebben gemaakt. Dat je met iemand bent dat je denkt, nou, liever niet. En dan, als diegene er even niet meer is, dat je weer wel met diegene wil zijn.
0: Dus, dat je bepaalt dat je afscheid hebt genomen.
1: Aan het. En dat is waar het liedje over gaat.
0: Dus het is de knipperlichte relatie.
1: Hey, als ik zo om me heen kijk, inderdaad, dan zie ik dat heel veel voorbij komen.
0: Ja, het blijkt de story of the life te zijn voor iedereen een beetje.
1: Ja.
0: Hey, wie heeft er verder aan dit nummer nog meegeschreven?
1: Wat zei je?
0: Wie heeft er verder aan dit nummer nog meegeschreven?
1: Zo, even kijken, dat is Koen, dus dat is Diggy Dexter, yeah. Jurian Moore, Sam, Roosendaal, en volgens mij hebben we nog Willem Lazaroms, die heeft de productie gedaan. Dat is het hele groepje.
0: Er zit een,
1: en wij daar natuurlijk met
0: ik wou net zeggen, er zit een goed team achter en ook nog 2 hele goede stemmen natuurlijk. Dat is wel een voordeel.
1: Ja, dankjewel. Maar ik vind het vooral heel leuk, omdat ik had nog nooit met Diggy Dex gezeten. En die gasten zijn zo verschrikkelijk creatief. Dus dat is gewoon hartstikke leuk dat je dan ook met dat soort jongens in één keer zit. En daar komen ook hele leuke liedjes uit. Dus dat is wel echt gek.
0: Dus de platen van tegenwoordig, die komen eigenlijk uit al die schrijverskampen vandaan?
1: Vaak wel, ja. Tegenwoordig wel. Want kijk, normaal was het een beetje met hagel schieten en hopen dat er wat tussen zit. Alleen nu is het wel zo dat je met die writerscamps, dan gebeurt gewoon veel meer. Er zijn meerdere teams vaak aan het schrijven. Er wordt ook gehusteld tussen verschillende tekstschrijvers. Dus dat is gewoon vaak een hele goede combi en komen er vaak ook betere liedjes uit.
0: Maar Danny, jij hebt toch ook al wel vaker duetten gezongen?
1: Ja, nee, dat sowieso. Ik
0: heb, behalve die met René natuurlijk.
1: Maar vorig jaar heb ik dan nog met Brees een plaat uitgebracht. Dus af en toe is het ook gewoon een leuk uitstapje om te doen.
0: Ja.
1: Weet je, je bent altijd maar alleen en wat ik hartstikke leuk vind hoor. Alleen dan is, er zijn dit soort duetten gewoon hartstikke leuke uitstapjes voor mij dan om te doen. Ja.
0: Nou weet ik dat Billy Dans nogal fanatiek is altijd in andere artiesten om hem heen zoeken. Die heeft natuurlijk een liedje gemaakt met je vader en ook met Maxime.
1: Ja,
0: zou Billy ook bij jou nog een keer op de lijst staan?
1: Ja hoor. Ja, maar Billy ken ik echt al 100 jaar. En dat zou zomaar ook een keer kunnen gebeuren. Absoluut. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, we gaan deze draaien in elk geval nu. Want daar gaat het nu om.
2: Ja, heel leuk.
0: Danny Vroeger, ja. Samen met Mickey van Wijk. En hun allernieuwste plaat is Knipperlicht. Danny, hartelijk dank voor je tijd eventjes. Hè?
1: Dankjewel.
0: En heel veel succes met de promotie van deze plaat.
1: Ja, dankjewel. Nog een hele fijne zondag.

Hallo, hier Wilfred Gené. Je vraagt je natuurlijk af, hoor je mij ook op Nationaal Product op Haarlem? 105, is dat goed dat ik zo zeg? Er gaat een duim omhoog, ik kan je zeggen, dat is gewoon het geval. Het is een topshow.

0: De leukste liedjes van eigen bodem.
1: Dat zeg ik.
0: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.

Daniel was dat. En we kennen hem natuurlijk ook allemaal als Kees Koek. Maar Koek Daniel is zijn alter ego. Even kijken, wat heb ik hier nog klaarstaan? Lorraine heb ik klaarstaan. En dat komt van het album af Sun Kisses. En daar heeft ze het nummer op gezongen, Be Mine.

Amsterdam vandaan, hè, komt deze dame. Ja, Be Mine, hoorde je. Nou, ik ga nog eventjes weer schakelen met die voetbalplaatjes. De Havenzangers. Ja, ze bestaan nog steeds, alleen niet meer als heel groot orkest, maar gewoon als duo. En die hebben ook een voetbalplaatje gemaakt. Oranje Kampioen.

Ook een leuk liedje hoor. Ja, vind ik wel. Er zijn veel leuke voetballiedjes gekomen dit jaar. En dan weet ik bijna zeker dat ik ze nog lang niet allemaal heb gedraaid of gehoord. Ik heb ook nog eentje voorbij zien komen van Dario. Die kan ik even niet zo snel vinden. Maar ik heb ook wel heel veel al gedraaid, toch, nu? Ik zit even te kijken. Het is 14:15. Ik wil zeggen dat ik nog een plaatje of 3 met je kan delen. Rick de Jong, hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. En ik ben een uurtje later. Zo is de titel.

0: de Jong.
1: Ik moet je zeggen, het heeft een beetje weg van het nummer van Hazes Junior. Wie kan mij vertellen waar ik gisteren ben geweest? Daar lijkt het een heel klein beetje op. Maar ik weet niet helemaal zeker. Maar ik denk dat als jij die erachteraan draait, dat ik dan dat daar wel een samenspreek in zit. Even kijken, heel wat anders. Ik ga terug naar 1966. Daar was een dame, Karin Kent. En van de week werd ik in één keer geport door John met een foto van die meid. En ook dus dat plaatje. Ik pak hem even mee. Een gouden ouwe, dus om zo maar te zeggen, in het Nationaal Product. Hier is hij, Krassen en Kraken. Dans je de hele nacht met mij.

Davina Michel. En Perfect. Nobody's Perfect. We zitten aan het eind van het Nationaal Product, jongens. Ik wens jullie verder een hele fijne zondag. Volgende week zondag, dan zit Jan Gauws hier voor het Nationaal Product. En ik weet zeker dat hij dan ook de leukste plaatjes meepakt. Ik sluit af met Capsule uit Haarlem vandaan, hè. Funk Deluxe. Doei doei, bedankt, doeg.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Jeroen van Kampen met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer druk in de regio, onder andere door de afsluiting van de A9. Daardoor is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. Daar sta je nu een kwartier in de file. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 ook een kwartier. Op de A10 zelf tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Nieuwemeer op de Ring Zuid is dat richting Den Haag 10 minuten oponthoud. En op de N201 uit Hoorn-Hilversum tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 ook 10 minuten vertraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paard. Dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zondes.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid bij knooppunt Nieuwemeer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging ruim 20 minuten. Ook een ongeluk op de A10 bij Durgerdam. Er zijn 2 rijstroken dicht richting de Ring Noord. Vanaf Watergraafsmeer is de vertraging nu 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Het komend uur hoor je ze weer voorbij komen. De twee beste radio-interviews die we de afgelopen week hebben uitgezonden. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. Lode van Pichelen is directeur van Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Het nieuwe seizoen van optredens daar is van start gegaan en succesvol, want veel voorstellingen waren binnen mum van tijd uitverkocht. Over de aftrap, het programma en het succes vertelde hij afgelopen donderdag bij Ruud Oei in Haarlem vandaag.
1: Het seizoen is weer begonnen. Zowel de mensen achter Openluchttheater Caprera en Bloemendaal als alle artiesten kijken uit naar de komende maanden. Onder andere Raccoon, Karsu, Chef Special, Cor Hoebe en André Hazes treden deze zomer op in de Bloemendaalse openlucht. Lode van Pichelen, directeur van Caprera. Leuk dat je er bent.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Ik begin gelijk met hetgeen waar ik 3 keer heb afgevraagd hoe zoiets werkt in de open lucht. Jullie hadden een smartlappen karaoke. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, heel veel gezelligheid. we hadden het nu voor de 3e keer. En dat is gewoon echt een live band is er. Dan mag het publiek zingen. Je kan je aanmelden en dan kan je kiezen uit nummers, uit eigenlijk het smartlappen. En dan lopen ze op het podium met een bordje erop met je naam als je aan de beurt bent. En dan mag je met de band je nummer uitvoeren als publiek. Ja. En zo komt iedereen voorbij en het is één groot feest.
1: De mensen die op dat podium gaan staan en in zich opgeven, dat zijn mensen die per definitie kunnen zingen. Anders ga je niet op het podium staan.
2: Nee, dat zijn mensen ook die gewoon absoluut niet kunnen
1: echt
2: zingen. Maar gewoon in de grote. Nee, en die worden dan extra hard ondersteund door het publiek wat dan vol inzet. Sommigen kunnen wel echt even zingen, maar er zijn ook gewoon mensen die gewoon eindelijk hun bucketlist nummer voorbij zien komen. En ik heb een keer op het podium gestaan en dat of dat nummer te horen gebracht.
1: Ja, want het zat ook helemaal vol.
2: Ja, zeker. Nee, dat is groot. Het is heel populair. En het is gewoon één groot gezellig kroegfeest met z'n allen.
1: Het zag er heel leuk uit. Ik kan echt niet zingen, dus dat doe ik echt niemand aan. Maar het zomerseizoen is dus wel nu echt begonnen. Wie kunnen we allemaal verwachten?
2: Nou ja, kijk, je noemde zelfs al een paar namen. Daar zijn natuurlijk veel bekende namen bij. Maar waar ik bijvoorbeeld heel blij mee ben, is dat Somjeu nu een keer echt komt. Want die hadden een aantal keer stonden die op de lijst en dan hadden ze toch weer een grote internationale tournee en sloegen ze ons over. Dus nu zijn ze er echt. Dus dat vind ik heel leuk. Maar ik ben ook heel blij met een aantal nieuwe programma-onderdelen. Want dat proberen we ook altijd. En bijvoorbeeld, we hebben nu Caprera Rising voor het eerst.
1: Ja.
2: Een dubbel concert. En dat hebben we op 17 juli met Misha en Isabel van Gelder.
1: Ja.
2: En eenzelfde dubbelconcert hebben we op donderdag, iets verder weg, 27 augustus, van Hugo en Wies. Dat vind ik heel leuk.
1: En wat houdt het dan in? De ene treedt eerst op en dan de ander.
2: Klopt, dus ze doen allebei een ongeveer een uurtje. En dat zijn dan artiesten die dan wat jonger zijn en nog wat minder kent natuurlijk, maar dan wel toch hier nu het grote podium kunnen betreden, omdat ze dat samen dan doen en allebei hun eigen publiek ook deels meenemen. Waarvan ik denk, over zoveel jaar zeggen we van nou, wij waren erbij, dat eerste grote concert van.
1: Ja. Of, nee. Ja. En die variatie is weer heel groot, hè? Dus ik zag Stef Bos, maar ik zag die Luca zingt. Help me even.
2: Suzanne Vega. Ja,
1: dank je. Ik weet alleen de liedjes. Suzanne Vega komt. En dan heb je Lisa Osterman, heel populair. Cor Hoebe, die cabaretier die enorm upcoming is. Die diversiteit en die variëteit, is dat wat jullie zo succesvol maakt? Want bijna alles is niet om mensen gelijk aan het huilen te maken, maar veel is uitverkocht.
2: Veel is uitverkocht, maar dat zijn wel echt vaak juist de bands die hier om het jaar of ieder jaar terugkeren.
1: Maar Cor Hoebe is uitverkocht, Lisa Osterman is uitverkocht.
2: Maar Lisa Osterman is natuurlijk, als je dan hebt over Rising Star,
1: ja.
2: Ik bedoel, die stond voorheen hier onder de kap. En kon ineens na een echt zeer succesvolle show gelijk het grote podium bestormen. Dus dat is heel fijn dat ja. dat gewoon zo werkt. En cabaret draait echt hier heel goed. En mensen zijn dat inmiddels zien dat als al traditie al.
1: Ja, want je zei al, er zijn heel veel die komen elk jaar terug. Veldhuis en Kemper zien we vaker, Raccoon zien we vaker. Die zien we nog meer terug van de oude garde? En welke nieuwe gezichten zien we?
2: Wat van de oude garde, dat is een beetje gek om te zeggen, maar Mo, zeker niet oud, maar wel al vaker hier geweest, komt hier met twee keer op een dag een concert doen. Diggy Dex is er weer, Fleming, ja. Davina Michel, Mel Vief. Nou, zo hebben we een hele reeks van mensen die weer hier terug zijn. En in Nieuw hebben we bijvoorbeeld Huub Stapel. Ja. Die komt hier een show doen, wat ik echt heel, heel fijn vind.
1: Waar de media ook in de theater stond, die show.
2: Zeker. De
1: mannen komen van Mars.
2: Vrouwen komen van Venus. Ja,
1: ja. Leuk.
2: Wat iedereen er helemaal over jubelend is. Dus dat, ja. Dat gaat hartstikke fijn hier. Wat ik verder heel leuk vind, is natuurlijk Suzanne Freek zijn er wat later in het seizoen. Maar ook van nieuwe dingen. We hebben ook weer nieuws met... We hebben Aya, dansgezelschap Aya, die in augustus hier komt met een voorstelling voor het eerst. We hebben theatergezelschap Leedbewakers. Die komen hier echt een locatietheater voorstelling doen. Dus we proberen ook daar weer nieuwe dingen in uit. En dat kan, juist omdat die andere dingen ook zo heel goed lopen. Ja. En daar zijn dan vaak wel ook nog plekken voor.
1: Is dat de reden? Omdat, je zei het al, hè? En zodra je kaarten kan bestellen, dat gaat gewoon als een trein. Veel optredens zijn simpelweg binnen no time uitverkocht. Het is ook heel grappig. Wij zitten hier dan bij de redactie klaar en dan gaan we alles aanklikken. En dan bij sommigen grijp je naast en sommigen red je wel. Maar het gaat ontzettend snel. Is dat ook de reden dat je zegt, daar halen we sowieso al... Ja, het klinkt een beetje negatief, maar het geld uit... waardoor je andere mensen die misschien minder kaarten verkopen... een kans kan geven?
2: Ja, klopt. Omdat we zoveel concerten hebben waarvan we weten... oké, die zijn vol en dat draait gewoon goed... kunnen we ook gewoon hier en daar een risico nemen... van iets wat niet per se uitgekocht raakt. En we hopen daar natuurlijk van dat als dat de eerste keer gezien is... dat het de volgende keer ook juist een naam wordt die ook weer uitverkocht raakt. En zodat het elke keer zo voortgaat. Maar ja, dat is, we moeten wel gewoon bestaan. Maar we hopen ook juist dat we mensen een kans kunnen geven die niet gelijk uitverkocht zijn.
1: Ik vind juist die combinatie erg mooi.
2: Maar we proberen natuurlijk... in alle genres eigenlijk een zo breed mogelijk aanbod te doen. Waarvan we wel zeggen, maar wel altijd de crème de la crème. Dus wel de meest professionele artiest.
1: Het is een hele mooie selectie. Maar waar kijk jij het meest naar uit?
2: Ik vind die nieuwe dingen natuurlijk voor mezelf heel spannend. Omdat ik dat gewoon interessant vind. Van oké, wat voor publiek gaat erop afkomen? Daar weet je gewoon minder van. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Die dubbelconcerten. Wat ik net al noemde, Sommieux, vind ik heel fijn dat ze nu er echt gaan zijn. Ja, ik ben heel benieuwd naar Clouseau.
1: Ja.
2: Ik bedoel, maar eigenlijk meer naar het publiek wat er komt... dan volgens mij wordt dat één grote nostalgie-show. Dus dat lijkt me heel, heel leuk. Dat iedereen even terug is in zijn jeugd. Huub Stapel vind ik geweldig... dat hij zo'n theatershow echt hier komt doen. Zo heb ik een hele reeks eigenlijk.
1: Ja, ik wilde net zeggen. Ik geef je nog even... Het is de variatie heel grappig. Dus ik vind dus in de categorie terug naar je jeugd... vind ik Suzanne Vega daar dus ook heel erg bij passen.
2: Ja.
1: Is het dus nu echt al officieel begonnen... met de aftrap van de karaoke?
2: Nou, we waren eigenlijk al een weekend eerder. Hè, we zijn eigenlijk echt vol open gegaan met de Edwin Evers Band.
1: Oh ja.
2: Daarvoor, we hebben natuurlijk sowieso ook elke zondag jeugdtheater.
1: Ja.
2: En dat liep al vanaf begin mei. Maar we zijn de 23e mei zijn we van echt losgeknald met de Edwin Evers Band.
1: Ja.
2: En nu blijven we gewoon de hele zomer door knallen.
1: Ja. Ik wens je heel veel plezier en ik wens je vooral ook heel veel mooi weer. Dankjewel Lode van Pichelen van Theater Caprera.
2: Graag gedaan.

0: Je bent nog steeds bij het beste van Haarlem 105. Luc Blok is meester ijsbereider en de eigenaar van Luciano's ijswinkels. Elk jaar, zodra de zomer in zicht is, vertelt hij wat de nieuwste ijsmaken zijn, welke niet meer terugkomen en welke smaak het populairst is. En dat moment was voor dit jaar afgelopen donderdag bij Rut Oei in Haarlem vandaag.
1: Het is de ideale afsluiting, praten over ijs. Elk jaar, zodra we richting de zomer gaan, bel ik Luc Blok, meester ijsbereider en eigenaar van Luciano's. Wat zijn dit jaar de nieuwe smaken? Welke zijn altijd favoriet? En dan toch de hamvraag, wel of niet met slagroom. Luc, goedenavond.
2: Hoi Rut.
1: Ja, ik vond het wel heel grappig, want ik had verwacht dat je met je handen in het ijs zou zitten. Maar je zit met de handen in de pannen.
2: Ik ben met mijn handen in de pannen. Ik heb een pasta gemaakt en ik heb een stukje vlees gemaakt en rucola salade. Ik ben ontzettend leuk aan het koken.
1: Ja, dit heeft dus dan weer helemaal niets met ijs te maken, dat weet je, hè?
2: Nee, ja, dat is het enige. Je kan het allebei opeten, maar het is niet inderdaad ijs-minded.
1: Maar, we gaan het toch. Ik vind pasta heel lekker, maar ijs is toch favoriet. Wat zijn de nieuwe smaken deze zomer?
2: Bij ons de nieuwe smaken. Ja, we hebben het meesterlijk ijsje hebben wij gewonnen dit jaar.
1: Ja.
2: Crunchy voor de vierde keer op rij trouwens. Crunchy macadamia.
1: Oké. Okay. En is dat dan een vanille? Is dat dan de nootjes zitten daar dan crunchy in? Is dat dan een vanille ijs of een?
2: Nee. We hebben een basis. En dat is een vanillebasis met een heel klein beetje een praliné van macadamia. We hebben macadamia die we dus in de oven gesuikerd laten branden. Dus dat ze lekker geroosterd zijn. En dan maken we een crunchy van een karamel. Een karamel die blussen we op het laatst af met baking soda. Waardoor je een soort met honeycomb krijgt. Ja, en dat mengen we door het ijs.

0: Ja, dan heb je een ontzettend lekker ijsje, vinden wij zelf. En ja, de jury vond het ook dus.
1: Anders krijg je geen prijs. En welke smaak heb je nog meer? Want jullie hebben meestal meerdere nieuwe smaken.
0: Meerdere nieuwe smaken. We zijn meegegaan in de hype. Wij hebben toevallig deze week gelanceerd matcha.
1: Oh ja.
0: Matcha met aardbeien. We werken met een team, hè? Dus ik ben niet de enige die het meer voor het zeggen heeft. Ik ben tegen matcha, want ik vind het helemaal niks. Maar ja, het team vindt het wel ontzettend leuk. Ik zeg, jongens, dan krijgen jullie er zin. Dan gaan we matcha maken. Dus we hebben matcha aardbeien. We hebben vorige maand al, smaak van de maand, hadden we Paris-Brest.
1: Wat is dat?
0: Dat is ooit een wielerwedstrijd geweest. Van
1: Paris naar Brest, dat weet ik. Maar hoe maak je daar ijs van?
0: Dat is dus, we maken soezedegen, die bakken wij. En dat soezedegen wordt dan heel fijn gesneden. Dan maken we een hazelnootpraline ernaast met wat amandeltjes erdoorheen. Die doen we door het ijs heen. En die marmeren willen ook vlak nadat het ijs eruit gekomen is, ook door het ijs met het soezedeeg. Dan wat ijzingpowder eroverheen van die witte poedersuiker. Wat wel mooi blijft op het ijs. En dan hebben we een Paris-Brest ijsje.
1: Oké, en dan heb je dus ook een matcha aardbei ijsje.
0: Ja.
1: Heb je die geproefd? Want jij zegt, ik hou niet van matcha, maar wel geproefd?
0: Ja, ik moest hem proeven natuurlijk.
1: En?
0: Maar zelden een glas matcha, nog steeds niks. het proeft wel naar matcha. Maar het is nou niet dat ik zeg van, nou, lekker zeg, dan ga ik 3 bolletjes van opeten.
1: Ja. En dus in onze regio, hè, hebben we in Overveen zitten jullie, Aardenhout zitten jullie. Maar in Zandvoort zijn jullie dichtgegaan, klopt dat?
0: Ja, ja. Dat heeft niks te maken met dat het niet liep of dat het slecht was. De eigenaresse van Overveen, Barbara, die was daar ontzettend ziek van. Het was gewoon, de druk lag te hoog. Twee ijslons runnen. Met ieder jaar weer nieuw personeel in werken. Ieder jaar weer de zaak opstarten. Want Zandvoort is in de winter was het echt wel uit. De winkel was dicht. En we hebben ook geen kerst aanstaarten. Dus dan in het voorjaar weer nieuw personeel. En dat heeft ze nu een paar jaar gedaan. En dat leverde haar ontzettend veel stress op.
1: Ja.
0: Dus om ontzettend veel plezier in haar andere winkel te blijven behouden, heeft ze gezegd, joh, Zandvoort gaat weg, dat lukt mij gewoon niet meer. En dan vind ik het heel dapper dat iemand die beslissing neemt om dan te zeggen van, joh, met 1 winkeltje ben ik ontzettend gelukkig en deze 2 winkels maakten mij niet gelukkig. Dus daar heb ik wel begrip en respect voor dat iemand dat doet.
1: Nee, want het is ook, hè, het is ook altijd in de zomer, het is gewoon, je moet een half jaar lang moet je knallen.
0: Ja, een half jaar lang hang je er echt aan. En zij maakte heel veel kilometers tussen de 2 winkels in.
1: Ja.
0: Om maar bij te springen in de ene en in de andere. Ja, en dan ga je op een gegeven moment gaat het in je kop zitten. En dan is het niet leuk.
1: Ja.
0: En ijsjes hoort alleen maar plezier te zijn. Dus dan valt het heel erg tegen dat je dat dan moet doen.
1: Ja, en wat trouwens natuurlijk ook niet zo leuk is, is de inflatie. Heel veel producten gaan in kosten omhoog. Dus ook in wat je ervoor betaalt. Maar ook simpelweg omdat het veel duurder is om het te maken. Merken jullie dat ook? Hebben jullie ook de prijzen moeten bijstellen naar boven?
0: Ja, helaas wel. Het is onoverkomelijk. Kijk, we hebben natuurlijk ook dat de salarissen weer gestegen zijn. Begrijpelijk, iedereen wil natuurlijk. Het is een spiraal, hè? Iedereen, het leven wordt duurder, dus je salaris moet omhoog. En omdat het salaris omhoog moet, dan gaat iemand anders ook denken, ja, dan moet ik mijn product weer verhogen. Dan wordt het leven weer duurder, dan moet iemand zijn salaris weer omhoog. Dus zo blijven we die spiraal doorgaan. Maar ja, we ontkomen er niet aan als je ziet dat de salarissen een paar jaar terug waren, ook van jongeren en wat de salarissen nu zijn. Ja, dan heb je ook nog eens een keer de energiekosten en de huren, inkopen. We hebben bijvoorbeeld een product wat echt extreem is geworden, pistache.
1: Ja.
0: Pistache was een paar jaar terug al een ontzettend duur product. Maar nu dankzij de Dubai-reep en dat soort dingen, de hypes, is pistache helemaal een duur product geworden.
1: Ja.
0: Nou, chocolade was vorig jaar hetzelfde. Dit jaar is die weer iets gezakt, maar ik verwacht dat het dadelijk weer omhoog gaat. Ja, het is natuurlijk, alles wordt duurder en duurder. Dus ook wij ontkwamen daar helaas niet aan.
1: Ja. En dan nog even terug naar de smaken. Want als je het hebt over smaken die uiteindelijk het meest populair zijn, los van de matcha aardbei en dat soort dingen, is dat dan toch altijd vanille of is dat altijd chocola? Wat zijn de smaken die men het meest kiest?
0: Het ligt er wel aan in welk jaargetijden. Zomers gaan de sorbet smaken harder. En winters, ik noem het niet altijd winters, maar voor en najaar, dan gaan de melk- en roomsmaken wat harder. Maar over het algemeen kan je het eind van het jaar kan er hazel een klap op geven dat de geëikte, de usual suspects, laat ik dat maar zeggen, chocolade, citroen, aardbeien, vanille, stracciatella, dat zijn toch altijd wel degene waar mensen voor blijven komen. De pizza's.
1: Ja.
0: Dat zijn toch wel de smaken waar we altijd voor blijven gaan. En mensen gaan graag proberen. Ze gaan graag een Paris Brest of een Millefeuille. Of dan inderdaad de mango sticky rijst al wel vorig jaar zo goed ging. Maar mensen stappen dan op een gegeven moment weer terug naar hun oude vertrouwde kameraadje.
1: Ja.
0: Dat is, als je altijd vanille pizza's neemt, dan wil je wel eens uit de band springen. Maar een half jaar later zit je gewoon weer op je vanille pizza's.
1: Wat is trouwens jouw favoriete smaak?
0: De donkere smaken.
1: Oké, dus de chocola, mokka.
0: Ja. Gianduja, chocolade, de pistache.
1: Oh, ja.
0: Ik ben niet zo heel gek op de sorbetsmaak. Kijk, een sorbetsmaak, daar zit geen vet in. Dus dat betekent dat je een hele heftige, korte beleving hebt, omdat die vethouding niet vast. Met een chocolade en alles, dan heb je moeilijker om daar smaak in te krijgen. Dat is een minder heftige smaak, maar wel door het vet blijft die langer in je mond zitten. En daar hou ik wel van. Ik hou ervan dat zo'n chocolade, dat je dat na 5 minuten nog hebt.
1: Ja. Ja, nee. Ik hoor dit.
0: Ik wist onder indruk.
1: Ik wist ook niet dat er een tijd aan smaakbeleving zat tussen een chocolade en een mango sorbet ijsje.
0: Ja, mensen willen zo
1: wat geleerd
0: smaken.
1: En dan toch die vraag. Hè. Merk je dat mensen vooral kiezen met slagroom of zonder slagroom? Ik ben bijvoorbeeld team geen slagroom. Jij?
0: Ik ben team wel slagroom.
1: Ja, maar jij houdt ook van heel zwaar chocoladeijs. Ik ben er nu wel achter.
0: Daarom. Dus als je een chocoladeijs en je hebt er een klein hapje slagroom bij. En dan slagroom in je hoortje als allerlaatste. Dat je dan je ijsje op hebt. En dan in je hoortje zit nog een tractatie van zo'n slagroomhoorn. Oh jongens, een grote plezier kan je mij niet doen. Dan, ik snap de mensen niet die geen slagroom nemen.
1: Ik neem deze. Mag hoor, mag. Vind ik helemaal niet erg. Maar nemen de meeste mensen inderdaad wel of geen slagroom?
0: Het zal ongeveer 50-50 zijn.
1: Oké.
0: Het zal bijna even. Want je ziet de mensen die toch wel de donkere smaken, die nemen graag een slagroompje. En degene die inderdaad een sorbet smaakje nemen, die nemen liever geen slagroompje.
1: Nee. Luc Blok, meesterijsbereider en eigenaar van de verschillende Luciano's winkels. Dank je wel voor je tijd.
0: Nou, heel graag gedaan en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A2 Utrecht-Amsterdam voor knooppunt Amstel ook 10 minuten vertraging. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A10 bij Durgerdam. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij, maar vanaf Amsterdam over Amstel tot Durgerdam sta je nog wel een kwartier in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: 105. Het is 6 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Herco Lim.
3: Als je de klos bent, ben je dan de pineut of draait het om iets anders? Je hoort het zo.

Je hoorde Torn van Nathalie Imbruglia uit 1997. Ja, haar versie. Maar wist jij dat het een cover is van Edna Swap? Een Amerikaanse rockband uit de jaren 90. Liedjeschrijver Phil Tornally, voormalig producer en bassist van The Cure, die werkt nauw samen met Imbruglia. Maar Torn schrijft hij al in 1993, dus 4 jaar daarvoor, samen met de Californische songwriters Scott Cutler en Ann Preven. En in datzelfde jaar verschijnt de eerste opname onder de titel Brand of Brent, ik weet niet precies hoe je het moet zeggen, van de Deense zangeres Lia Sørensen. En in 1993 klonk dat dan ongeveer zo.

0: Ja, grappig in het eens. En ja, dus lang voordat de hit van Nathalie in Brooklyn uitkomt. Maar we zijn er nog niet hoor, want het wordt nog ingewikkelder. Want Edna Swap, die brengt zelf in 1995 de plaat Thorn uit. Veel ruiger, hardere gitaren en allemaal dat soort dingen. En ja, dat doen ze daarna in 1996 en in 1997 en in 1998 nog een keer. Maar ja, met hun en deze band wil het nooit echt een hit worden. Drie keer in scheepsrecht drinkt de schrijver. Dus geven ze de tekst aan de Amerikaanse Noorse zangeres Trine Rein. En in Noorwegen wordt het, echt een hit. In de Noorse hitparade gaat het lukken, eindigt de plaat in de top 10. En dan is het pas echt net begonnen. En dan volgt in 1997 die knaller van een hit van Imbruglia zelf. 1997. En wie denkt dat zij alleen maar een eendagsvlieg is? Nou, dat valt wel mee hoor. Want het hele album, dat schreef ze zelf. Misschien spijtig genoeg, jammer genoeg deze plaat niet. Maar ze scoorde nog twee hits van hetzelfde album. En na die hitversie van Nathalie Imbruglia werd Thorn echt ontzettend vaak gecoverd en vertaald. Er bestaan versies in het Braziliaans, het Japans, Canadees, Chili, Australië, Groot-Brittannië en zelfs Oezbekistan ontbreekt niet op de lijst van talen waarin dit nummer is verschenen. En het eerste liedje van de populaire boyband One Direction, doen ook een versie, een a cappella versie van Thorn tijdens de X-Factor. Op de website van Radio 2, waar ik dit bericht ook vandaan heb, staat een hele schattige video van de mannen in de hoofdrol. En niemand minder dan Harry Styles. Die zingt, die neemt het meeste zingen voor zijn rekening. Toch ongelooflijk dat dezezelfde Harry Styles vorige maand 10 keer in Amsterdam de boel plat speelde. En dat zelfs Ajax ervoor moest wijken omdat Harry Styles aan het optreden was. Ik ben blij met het doorzettingsvermogen van de schrijvers en met de hit van Nathalie Imbruglia. Want wat een fijn nummer is het toch. Dat is niet de plaat die ik wil horen, dus dat doe ik even opnieuw. Yes! Welkom bij de 66ste van Hot naar Herco. Je hoorde het al in het begin, mijn bespreekwoordenrubriek die gaat over de uitdrukking de klos zijn. Anouk die kwam van de week met die vraag. En hoewel ik in de goede richting zat, ik dacht klos, garen, zo'n klosje garen, dat zal wel iets met naaien te maken hebben. En kleding, bijna waar het wel vandaan komt, dat hoor je zo. En het thema voor mijn muzikale drieluik vandaag is beroemd Hollywood, filmster of 100 jaar. Nou, met al deze dingen bij elkaar zou je toch nu al moeten kunnen raden over wie het gaat. Ja, en dat staat toch op de website van Haarlem 105. En last but not least, schrijver, dichter, journalist Jos Verdonk, die is bij mij in de studio. En hij gaat het zo dadelijk over iets interessants hebben. Maar ja, daarvoor moet je nog even wachten tot het tweede uur. Of wil je alvast een tipje van de sluier oplichten, Jos? Nee, dat wil hij niet. Dus we laten... Wat zeg je?
1: Genoeg gepraat,
0: precies.
1: Als je wel de muziek luistert.
0: Oh, ik word hier op mijn vingers getikt.
1: Ja, precies.
0: Wat heerlijk.
1: Heb je helemaal goed gezien.
0: Nou, dat is helemaal goed. Tijd voor muziek. Hier is Lady Gaga.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En van de week kreeg ik de vraag van Anouk waar de uitdrukking als je de klos bent eigenlijk vandaan komt. En hoewel ik, en dat vind ik dus heel leuk, dus dat heb ik voor haar uitgezocht. En ik zat warm, want ik dacht wel meteen, dat zal wel iets met de kledingindustrie of zo te maken hebben. En dat kan, maar dat is het volgens mij niet helemaal. Maar Arie, ja, die was er vorige week niet, maar nu wel, die stuurt een mooie uitleg in. Dus daar gaan we eventjes op in. Dus het betekent dus, de klos zijn, dat je met een knipoog, dat je met de gebakken peren zit. Dus je bent de pineut of het slachtoffer. Een vervelende klus die je moet opknappen. Waar je niet onderuit komt. Dat is dus allemaal als je de klos bent. En waar de uitdrukking vandaan komt, zegt Arie ook. Ja, dat is niet 100% zeker. Maar er zijn twee aannemelijke theorieën. En de eerste is, hij zegt dus wel dat hij uit de kledingindustrie komt. Het woord klos verwijst vaak naar zo'n houten klosje garen. En in oude weverijen was werken met klossen vaak een saaie en eentonige klus en zwaar. Degene die hiermee werd opgezadeld is de klos. Ja, dat lijkt heel erg op mijn eigen uitleg. En die is dat hij niet uit de textiel komt, maar uit de touwslagerij. Die pak ik er ook even bij. Ja, degene die dus, eens even kijken. Bij touwslagerijen werd vroeger meestal met behulp van hennep touw gemaakt. Een vast onderdeel in het maakproces vormde de klos. Want deze hield de verschillende draden van het nieuwe touw bijeen. En degene die bij de klos moest staan, en dus de spreekwoordelijke klos was, die moest geregeld een heel eind met het touw meelopen. Sommige zogenoemde lijnbanen, weet je wel, daar zijn nu nog straatnamen van, maar dat was gewoon een pad of iets dergelijks van een paar honderd meter lang. En de arbeider die dus de klos was, die versleet in een jaar dus heel wat schoenen, zeggen ze hier. Hij was de dupe. De andere uitleg, even kijken, ik pak Arie er weer bij. De andere uitleg, ja, dat is dat een volksmond, een klos in volksmond een kloot was. Het mannelijke geslachtsdeel. En was de andere uitleg die ik ook had gevonden. Want daar werd een teelbal of een kloot mee bedoeld. En daarmee zou die uitdrukking raakvlak hebben met varianten als de sigaar, de pisang of de sjaak zijn. Wat zeg je?
2: De lul zijn.
1: Ja, de lul zijn. Ja, dat zeg jij gewoon op de radio mag. Ja,
2: mag ik nu zeggen.
1: Ja,
2: heerlijk.
1: Dat mag je zeker zeggen. Ja. Dus wie het nog niet hoorde, dit is Jos Verdonk. Die is vandaag weer heerlijk te gast hier bij mij in de studio. Ja, en die weet een heleboel van taal. Ja, en Arie die is het met je eens, want die zegt ook de lul zijn. Dus bij deze. Ja, en een van deze twee, of eigenlijk drie theorieën is het. Ik neig er een beetje naar om de touwslagerij een iets beter uitleg te vinden dan de textielindustrie. Want die uitleg dat je zo heel lang heen en weer moet lopen, dat had je niet bij een weefgetouw. En wel bij de touwslagerij. Maar dat kun je natuurlijk gerust met me oneens zijn. En ik klets het een beetje goed voor mezelf, want de plaat die ik heb uitgezocht, die gaat dus niet over het klosje, over het draaien. Dat had ook gekund. Mijn eerste reactie of de gedachte was ook meteen om Turn, Turn, Turn van The Birds te draaien. Maar die heb ik helemaal niet zo lang geleden gedraaid. Dus dacht ik, weet je, dan wordt het Take the Long Way Home van Supertramp. Dus die is hier. En Arie, dankjewel voor de opmerking over mijn shirt van de Liberation Trail. Daarover zo dadelijk meer. Dit is Supertramp.

Dat was de bespreekwoordenrubriek deze week. Volgende keer, maar dat is niet volgende week, maar daarover straks meer, gaat die in principe over je kip lekker voelen. Dat is aangevraagd door mijn collega Max van Vulp. Dit is Houdini van Dua Lipa.

Het thema van het muzikale drieluik is beroemd, bekend. 100 jaar, filmster. Dus weet je daar een mooie plaat over? Stuur me een bericht.

op onze website. Er staat een heel leuk bericht over een kunstproject dat in Haarlem is of was. Het gaat helemaal over Marilyn Monroe. Ja, want 100 jaar geleden is zij geboren. En je moet echt even kijken op onze website. Want de klanken van I Wanna Be Loved By You, die galmden door Haarlem. Want de bijaardier van de Bavokerk op de Grote Markt, die speelde dat. En dat was nog niet alles. Want er was zelfs een imitatie Marilyn Monroe aanwezig in een prachtige witte jurk. En inclusief een wind waardoor de jurk opwaaide. Het was een prachtig eerbetoon aan de 100ste geboortedag van Marilyn Monroe. Kijk dat bericht en er zit een videootje bij. Ga dat bericht vooral even op onze website bekijken. Nou, en dat bericht, dat maakt dus dat het thema dus deze week, het is een beetje bij elkaar geraapt. En daarom is dus het thema beroemd.

Maar zijn jullie allemaal dood? En wij ook. Maar uiteindelijk heeft het, heeft een andere het bij mij gewonnen. Dus ik had al een intern dilemma. Laat staan als jullie zo dadelijk je plaat insturen. Maar ja, ik wilde toch wel heel graag het prachtige Hollywood draaien van de Cranberries. Alleen al dit begin, ik ga snel mijn mond houden. Geniet ervan.

0: dankjewel voor je leuke en je mooie inzendingen. Wat dacht je van Moviestar van Harpo? Die wordt een paar keer ingestuurd, onder andere door Pablo, dankjewel. En Cover of the Rolling Stone van Dr. Hook, zegt Simon. En die stuurt ook Fame in. Dat is wel die heerlijke dansserie uit de jaren 80. Ja, die zou ik wel willen draaien, maar heeft die top 3 niet gehaald. Reunie van Snelle. Thunder van Imagine Dragons. Een hele toffe, die ga ik binnenkort draaien. You're So Fame van Carly Simon. Maar Daryl Ann, het leuke Nederlandse bandje uit de jaren 90, heeft daar een hele gave cover van. Die beloof ik je. 100 Years, jawel, daar is die. Van The Cure, over 100 jaar. En When Will I Be Famous? Oh, die heb ik verplaatst. Want die werd nog een keer ingediend, onder andere door Arie. Dus die gaat de top 3 in. 100 jaar van Django Wagner en Showbiz Kids van Steely Dan, zegt Jelle, mijn collega. En Of Hollywood van Boss Skaggs. Ja, en Rob, ja, voorkomen terecht, die stuurt dus gewoon een plaat van Marilyn Monroe in. Diamonds Are Girls' Best Friend. En net zo doet Rink, maar dan met Seth Dazila. En You Never Leave L.A., zegt hij ook nog. En ja, dan zegt Peter nog Californication van de Red Hot Chili Peppers. Ja, supergoed, gaat natuurlijk wel over Hollywood, maar ja, net een beetje ver gezocht en daarom niet in de top 3. Wie is dan wel in de top 3? Ja, meteen een hele goede die alles een beetje samenvat van beroemd en dat soort dingen. En weet ik het allemaal. Hier is Hall of Fame van de Script door Sandra uit Duitsland. Thanks Sandra, op de derde plek.
1: Nummer 3.

0: Nou, goeiedag. Met deze plaat had ik wel wat moeite. En jij, Jos?
1: Ja, ik ook. Een van de dieptepunten van de jaren 80. Ja, werkelijk verschrikkelijk. Ja. Het heeft de tand... Soms we hadden het net even over Toontje Lager toevallig. Ja. Wat een beetje omgekeerd is. Dat was een beetje een band in de schaduw van Doe Maar. Maar die nummers zijn heel fris gebleven. En dit was altijd al verschrikkelijk. En nou goed, het is niet om aan te horen.
0: Ja, niet om aan te horen.
1: Excuses aan de luisteraar.
0: Ben ik helemaal met je eens. En des te toffer dat we hem gedraaid hebben.
1: Oh ja, misschien wel.
0: Ja, dat vind ik dus echt heel leuk. Want het muzikale drieluik. Ja. Dus dank je voor je inzending, lieve luisteraar. Is echt gewoon... De luisteraars, die maken die top 3.
1: En, nu is er één hele boven luisteraar die misschien wel nooit meer luistert, Herco.
0: Nou, dat zou kunnen. Dat zou ik spijtig vinden.
1: Maar, dat zou ik ook spijtig vinden.
0: Ik vind het leuk dat in deze top 3 drie platen zijn waar ik zelf ook nooit opgekomen zou zijn aan de hand van dit thema.
1: Dat is wel leuk.
0: Ja. Dus dat vind ik er heel erg leuk aan. Ja, en Archie, dat was de andere die ook deze plaat instuurde. Die is onderweg naar Frankrijk.
1: Ja.
0: En dus die kreeg mij een appje. En die zegt, nou, de enige waar ik even op kan komen is When Will I Be Famous van Bros. Dat ik echt dacht, oh ja. En toen stuurde Arie hem ook nog in. En dacht, ja, dan komt hij gewoon op de één.
1: Dus Arie, excuses.
0: Ja, nee, ik denk dat Arie
1: niet aan jou.
0: Ik denk dat Arie het niet erg vindt. Ja. Precies. Ja.
1: En, blijf luisteren.
0: Blijf er al uit. Nou, dat doet Arie wel. Ja. Ik neem aan dat hij zo dadelijk dan nog een berichtje naar de inbox gaat sturen. Ja. Nee, maar...
1: Maar onze oren bloeden.
0: Ja, ja dat is het. Dat zeg je mooi. En vooral... het liedje was in mijn hoofd ietsje beter. dat ik echt dacht, oh ja, leuk om dit te doen.
1: Ja, maar eigenlijk alles vind ik er verschrikkelijk aan. De zang vind ik heel lelijk. Dat falsetto-achtige...
0: Ja.
1: En die jongens, ik herinner me, ze waren toch was heel eng uit. Een beetje albino-achtige.
0: Ja.
1: Tegenwoordig hebben we het over zwarte mensen en witte mensen. Maar zij waren zeker wit.
0: Zij waren nogal wit.
1: En niet blank.
0: Ik denk zij.
1: Zij waren wit. Ja.
0: Ja. Maar goed, dus dankjewel voor je inzending. Heerlijk om deze plaat te draaien, maar wat zei je nou?
1: Oren bloeden.
0: Onze oren bloeden, ja. Nou, ik hoop van jou voor de rest niet, lieve luisteraar. Het eerste uur van Hot naar Herco zit er bijna op. Na het nieuws dan ga ik toch even in op mijn shirt The Liberation Trail, maar vooral ook dat gisteren het 82 jaar geleden was dat D-Day begon, Operation Overlord. Ja, en je hoorde hem al, Jos is bij mij in de studio. En we gaan het over een heel interessant boek hebben. En iets met Marokko en Frankrijk. En,
1: het heeft ook iets te maken met Europa en met bevrijding.
0: Precies. Dus Europa is het thema voor het tweede uur. Maar daar hoef je geen plaatje voor in te sturen, hoor. Ik heb hier
1: zeker
0: nog...
1: Zeker niet Europe van Final Countdown. Als je dat doet... Dan loop ik de studio uit.
0: Oh. Goed, ik heb nog een restje van beroemd. Hier is Famous van Scouting for Girls. Tot zo.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knopend Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Herco Lim.
5: Dan op naar Herco deel 2. Operation Overlord op D-Day. 6 juni 1944.

Welkom in het tweede uur van Hot naar Herco. En wat leuk dat je erbij bent, of dat je er nog steeds bij bent. Een tweede uur vol met inhoudelijke dingen, zou ik het bijna willen noemen. Jos Verdonk, die is bij mij in de studio, die is langzamerhand vaste gast. Hij heeft een boek meegenomen, dat heet Europa van Safai Al-Kanoussi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Een heel interessant verhaal over Europa, over Marokko en hoe die hier is en weet ik wat allemaal. Dus daarover zo dadelijk meer. En vandaag, of eigenlijk gisteren, was het dus 82 jaar geleden dat in Normandië de invasie begon. Operation Overlord. Daar wil ik toch nog eventjes bij stilstaan zo dadelijk. Ik moet even iets doen zo. Ja. Daar wil ik bij stilstaan. Vooral ook omdat ik komende zondag, en dan is er dus ook geen Van Hot naar Herco. Althans, die is er wel, want ik ga gewoon een mooie playlist voor jullie klaarzetten. Maar ik ben niet live in de studio. Van alles aan de hand. Liberation Trail, Normandië. 82 jaar geleden dat dus de invasie begon. Daarover zo dadelijk meer. En dan daarna door naar Jos Verdonk met een bijzonder verhaal. Eerst maar even de inleiding die ik altijd doe als ik het heb over 80 jaar. En intussen 82 jaar vrijheid.

0: 6 juni 1944. De grootste landingsoperatie ooit. En volgens mij zelfs het grootste samenwerkingsverband ooit ging van start. Zo'n 156.000 geallieerde soldaten uit Amerika, Canada en Engeland, maar ook uit Polen, Frankrijk, Nederland en België, begonnen in Normandië met de bevrijding van het westen van Europa. Te land, ter zee en in de lucht. Met zo'n 7.000 schepen en ruim 11.000 vliegtuigen. Zweefvliegtuigen en parachutisten, bij elkaar zo'n 23.000 man, die landden midden in de nacht in het pikken donker in bezet Frankrijk. De bevrijding van Europa begint in Normandië. D-Day, Operation Overlord. Volgende week zondag vertrek ik voor... het is de 5e editie van de Liberation Trail. Ik zit in de organisatie daarvan. En de Liberation Trail is een meerdaags trailrun-evenement... geheel in het teken van de invasie. Een proloog en 2 etappes van tussen de 40 en de 50 kilometer hardlopen... over de invasiestranden Pointe-du-Hoc, Sainte-Marie-Église... waar de parachutist aan de kerk hangt of hing... en alle weggetjes in het land, overal hagen, bosjes, greppels om je in te verstoppen... Ik heb zelf 2 jaar geleden de strandetappe van 50 kilometer gelopen. En het is echt zo indrukwekkend om daar te lopen. Om daar uiteindelijk ook heel erg te genieten van hoe mooi het is. En ik was daar dan ook helemaal in de war om je te verplaatsen in... dat dit dus zo'n enorm slagveld werd in juni 1944. En die stranden, dat is niet zoals in Nederland... dat het dus 1 groot breed zandstrand is. Dat wordt weer afgewisseld met kliffen, met steile weggetjes, rotsen. Dus dat zijn hier en daar bleken dat schijnbaar onmogelijke... natuurlijke barrières om te overwinnen. En toch is het de geallieerden gelukt om een brughoofd te maken in Normandië. En... als je dus bijvoorbeeld loopt dus, tussen Sainte-Marie-Église... waar de parachutisten, Amerikaanse parachutisten landen in de nacht. En daar hing die parachutist dus aan de kerk. Maar als je dus daar in de buurt loopt, in het land... dan zitten overal dus weggetjes, geultjes, greppels. En overal konden dus soldaten zich weer verstoppen om dan de tegenstander te verrassen. En toen ik daar dus vorig jaar aan het hardlopen was... ik verdwaalde op een gegeven moment zo ontzettend in mijn hoofd... dat ik ook echt dacht, komt er nou iemand uit de bosjes? En misschien is dat mijn kinderlijke fantasie, maar in ieder geval... wat moet dat ontzettend spannend en eng en verschrikkelijk zijn geweest... om daar dus in 1944 met gevaar voor eigen leven te beginnen... aan het creëren van een veilige plek, weg met de nazi's... en op naar een bevrijd Europa... in die situatie ga ik me volgende week weer begeven. En ik kijk er enorm naar uit om weer historische verhalen te kunnen vertellen. Maar ook om daar gewoon te zijn en op een heleboel bijzondere plekken te herdenken, te eren, stil te staan bij wat er ooit is gebeurd. We gaan de Amerikaanse begraafplaats bezoeken, waar de film Saving Private Ryan begint en eindigt. Maar wij bezoeken ook met alle deelnemers de Duitse begraafplaats, La Cambre. En ik heb nog even opgezocht. Op La Cambre liggen ruim 21.000 Duitse gesneuvelde soldaten. Die hele beroemde Amerikaanse begraafplaats, met al die witte kruisen die zo in rijen en rijen en rijen staan, er liggen meer dan 9.000 Amerikaanse soldaten. In Bayeux, maar ook in Bailly-sur-Mer, daar heb je een Canadese en een Engelse begraafplaats. En ook daar gaat het om ongeveer 4.000 Canadese soldaten en 2.000 Engelse soldaten. Ik vind het ongelofelijke aantallen. En pas, dat kan je lezen, maar pas als je daar bent, als je daar loopt... en dus ziet hoe druk zo'n begraafplaats wordt elke dag... en helemaal in deze periode, hoor. Er worden zo ontzettend veel mensen bezocht. Het is om stil van te worden. Nou is dat niet zo handig op de radio. Maar ik wilde dat toch weer hier benoemen. En je weet van mij, ik besteed hier al een tijd aandacht aan. En als het gaat over die day, dan gaat het altijd over 6 juni, over de landing. En dan wordt er daarna eigenlijk heel snel gesprongen naar dat Frankrijk bevrijd is, dat dan de slag om de Ardennen gaat beginnen en dat de slag om Arnhem gaat beginnen. Maar realiseer je je dat alleen al het bevrijden van Normandië zelf, met bijvoorbeeld mega heftige gevechten in steden als Caen en Bayeux, dat heeft 7 weken in beslag genomen. Pas 7 weken na D-Day is het de geallieerden gelukt om door de Duitse verdedigingslinie heen te breken. En vandaar dus ook deze enorme aantallen van gestorven soldaten. Pas eind augustus wordt Parijs bevrijd. En dat wordt vaak als het einde gezien van Operation Overlord. En bijvoorbeeld Saint-Malo in Bretagne, ik heb daar wel eens over verteld. Daar is een hele mooie Netflix-serie opgenomen, All the Light You Cannot See. En dat is ook pas helemaal eind augustus of zelfs begin september. Eigenlijk dezelfde periode dat bijvoorbeeld ook Brussel en Antwerpen worden bevrijd. Dus zo lang heeft het geduurd om die eerste veilige plek terug in West-Europa te creëren voor de geallieerden en om de Duitsers dus weg te jagen. 7 weken en het is dan juni en dan loopt het dus tot in september. Daar wilde ik op deze manier nog even bij stilstaan. En volgende week ben ik dus vertrokken naar Normandië. Dan zal ik wel beloven om mooie platen voor je klaar te zetten, maar dan ben ik dus hier niet in de studio. Operation Overlord, D-Day, is alweer 82 jaar geleden. 82 jaar dat wij hier in West-Europa in vrijheid leven. Maar het staat onder druk. Europa, en wat betekent dat eigenlijk? En wat betekent het vooral nu? Nou, daar heeft Jos zo dadelijk met het boek Europa weer een hele andere kijk op. Daarover zo dadelijk meer. Ik dacht eerst Love's Not a Competition van de Kaiser Chiefs even voor je te draaien. Dank je voor nu.
1: Heel Haarlem, Heemstede

0: Ja, consternatie alom, want Arie die zegt gewoon... hoe heette dat boek ook alweer waar je de naam niet van kan uitspreken? Ik vind het nu al een slecht boek, Jos. Je wordt gewoon keihard teruggepakt als je iets lelijk zegt over de keuze van Arie.
1: Ik kan uitdelen, maar ik kan ook incasseren, Arie. Dus ik heb geen probleem mee.
0: Nee, ik vind het geweldig. Een betere reactie had je toch niet kunnen verzinnen.
1: Ik hou ervan.
0: Precies. Jos, welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: Je hebt weer, de vorige keer hebben we het, ik vond vorige keer onwijs gaaf met de Franse detective.
1: Ja, Frans Vargas. Oh, ja, Fred Vargas, sorry.
0: Ja, precies.
1: Frans thriller schrijver.
0: Ja, nee, maar je had allemaal hele mooie dingen om te vertellen daarover. Maar en vandaag heb je iets heel anders meegenomen.
1: Nou, we blijven wel in de buurt. Want
0: dat is zo.
1: Wij gaan in dit boek van... ik zal het even laten... Misschien laat ik het zien zo op de camera.
0: Ja, perfect. Ja, nog ietsje hoger en dan even praten.
1: Het visuele deel van de radio, daar heb ik nog steeds een beetje moeite mee. Maar
0: kijk, Arie, zo schrijf je het.
1: Zo schrijf je het. Ja, in het persbericht stond het ook verkeerd. Maar nu is er ontbrak een N van Canoussi.
0: Oh.
1: Ze heet Safa. Ik denk dat je Safa uitspreekt. Ja. Canoussi.
0: Ja.
1: En dat boek heet Europa. Ze is geboren in 1994. Het jaar dat ik afstudeerde. Over generatie kloof en oud worden gesproken.
0: Ja.
1: Het verscheen augustus 2024.
0: Ja, het is vorig jaar dus het Libris, vorig jaar de Librisprijs gewonnen.
1: Libris Literatuurprijs. Dus het is niet zomaar een boek. Arie. Zij was de eerste schrijfster die als debutante die prijs won.
0: Ja, dus, dat zegt nogal wat, want die prijs die bestaat echt een heleboel jaar. Ja. Dus fantastisch.
1: En ik moet zeggen, het heeft heel lang op mijn bureau gelegen. Ik zag het steeds in de top 10 staan. Dat ken je wel.
0: Ja.
1: Dan had ik er niet zoveel zin in. En af en toe viel het zo met een bonk zo van mijn bureau. Heel verwijt.
0: Gaf dat boekje een teken.
1: Ja, en toen maar onlangs heb ik het toch... Ja, ik dacht, ik moet er nu aan beginnen. Ja. En toen ben ik begonnen. Ik weet nog, ik lag in bed. En dat de proloog van 4 pagina's... Dat sprak mij totaal niet aan. Ik dacht, oh, dit is heel ingewikkeld. En toen heb ik die proloog gewoon een tip voor lezen. Om een leestip sowieso. Lees zo'n eerste hoofdstuk gewoon nog een keer. En toen dacht ik, oh, het is toch wel interessant. En toen ben ik het gaan lezen. En toen ben ik eigenlijk heel gefascineerd en geboeid geraakt.
0: Als ik de kritieken las die over dit boek op het internet staan... is het alleen maar een en al lof.
1: Ja, precies. De jury van de Libris Literatuurprijs noemde het een page-turner.
0: Ja, ik vind dat zo'n vreselijk woord. Dus daarom noemde ik het per se niet.
1: Precies, en dat klopt. Ik vind ook dat het niet klopt. Want het is geen page-turner. Je moet er wel in investeren. Maar dat is ook wel eens fijn. Ik zou het liever een puzzel noemen. Want dat is...
0: Ja. Okay.
1: Het is op het oog heel... Als je begint, je krijgt heel veel perspectieven en personages die opduiken. En je denkt, waar gaat dit heen? Ik kan je als... ik ga niet spoilen, maar ik bedacht, dit is een soort leeswijzer. Ik ga je dit boek intrekken. Dat is een beetje mijn ambitie vandaag.
0: Nou, en ik vind het dus wel nogal thematisch. Ja. Hè? Want daarnet ging het over...
1: Ja.
0: De start van de bevrijding van Europa. Ja. Dit boek heet Europa. Althans, ik neem aan dat dit een verbastering... of misschien de Marokkaanse naam van...
1: Het is de Maghrebijnse, Arabische... Dat zijn dialecten uit noordelijk, westelijk Afrika. En dat is Europa. Dat is de term voor die hele grote groepen. We spreken niet alleen van Marokko, ook Algerije, Tunesië.
0: Juist.
1: En Europa is een soort...
0: Een begrip.
1: En een beetje het beloofde land, maar ook weer niet natuurlijk. En daar gaat dit boek eigenlijk over. Het gaat over een aantal personages. Waarvan de belangrijkste een kunstenares is. Ze heet Salma of Salome Abergel. Ze heeft Joodse roots ook nog eens.
0: Oké.
1: En zij... Het boek wordt niet chronologisch verteld, maar het blijkt... Een heel klein stukje historie.
0: Ja.
1: Marokko was een Frans-Spaanse kolonie.
0: Ja.
1: En ergens in, ik denk in de jaren 50, ergens in de jaren 60 is dat gestopt. En toen werd het weer onafhankelijk.
0: Nou ja, het is wel gestopt. Ja. Maar eigenlijk alle Marokkanen Dat is natuurlijk weer gegeneraliseerd, maar die spreken gewoon Frans. We hebben hier een hele leuke Marokkaanse supermarkt op de botermarkt hier in Haarlem. En die jongens die spreken, die spreken allemaal minimaal vier talen. Want die spreken en Nederlands en Engels. En die spreken een Berber dialect. En ze spreken allemaal vloeiend Frans.
1: Dat is wel zo gaaf. Met Frans kom je toch best wel een stukje verder in de wereld. En goed, nou goed, het gaat over de centrale figuur. Is dus Salma of Salomé Abrajel. Zij is kunstenares. Maar ook ze is verzetstrijder. Ze verzet zich tegen...
0: De Fransen?
1: Tegen... de koning. Ik ben net zijn naam even... tegen het postkoloniale bewind, wat heel bloederig en gewelddadig is. Dat worden de lodenjaren genoemd. Die hebben 30 jaar geduurd. Gewoon pure onderdrukking, heel naar. En haar zoon, notabene, die wordt geboren in een vrouwengevangenis.
0: Oké.
1: En ja, goed. En later, ik vertel nu min of meer chronologisch, terwijl dat boek niet chronologisch opgebouwd. Later ontwikkelt zij zich tot een zeer toonaangevend kunstenares, schilderes van nogal... het boek heeft geen plaatjes natuurlijk, maar ik denk nogal...
0: Uitgesproken beelden.
1: Uitgesproken gewelddadige beelden.
0: Oké.
1: En zij komt dan van Marokko via Parijs uiteindelijk in Amsterdam terecht.
0: Juist, want ik wilde bijna vragen van speelt het allemaal in Marokko? Maar het verplaatst zich dus daadwerkelijk naar Amsterdam.
1: En het komt ook, het spreekt zich ook nog eens af in Tunesië, een land wat ons niet zo heel veel zegt.
0: Nou ja.
1: En daar eindigt het min of meer.
0: Oké.
1: Ja. En zij is op de vlucht voor haar verleden, voor haar demonen. En misschien ook wel voor haar succes.
0: Zo.
1: Ja. Ja. Ja. Want ze... En wat... die zoon die heeft een... een beetje een schimmig café in Parijs. Waar allerlei verschoppelingen, veel Noord-Afrikanen, bijeenkomen. Het hele boek gaat... Het is een soort... het gaat over mensen op de vlucht. Of op avontuur die elkaar treffen en weer kwijtraken.
0: Oké, maar is het dan ook een beetje een donker verhaal over vluchtelingen in Europa? Of vinden ze wel juist op een prettige manier hun weg?
1: Het is niet heel donker, want het is ook best wel geestig. En het is ook niet, als je bang bent voor hele... Ze zijn ook niet echt... Die mensen komen uit Noord-Afrika. Ze zijn over het algemeen een moslimachtergrond. Maar in dit boek wordt ongelooflijk veel gezopen. En ongelooflijk veel gerookt. En gebloot. Wat ik wel grappig vond. Er werd ooit een grapje gemaakt over bijna de inzien van Voskuil. Dat als daar niet in gerookt werd, dat het 200 pagina's korter was.
0: Ja.
1: Dat geldt misschien ook wel voor dit boek.
0: Oké.
1: Als iedereen zich keurig aan de regels zou houden. En dat dus...
0: En het gaat dus over die vluchtelingen. Het gaat over hun tocht Europa in.
1: Europa
0: en misschien
1: in
0: wel weer uit als ze tussen weer.
1: Ja.
0: En wat voor beeld wordt er geschetst van Europa? Als het in dit deel van Noord-Afrika eigenlijk een beetje geldt als een soort het beloofde land. Als ze er dan zijn?
1: Ja, nou dat is heel uiteenlopend. Want er zijn heel veel personages die in het begin... daarom noem ik dit ook een beetje een leeswijze. In het begin denk je, waar gaat dat heen? Allemaal verhalen door elkaar heen. Het lijkt totaal willekeurig bij elkaar gesprokkeld. Maar dat is dus niet zo. Als je verder leest, blijkt er wel degelijk... tussen al die gekke personages.
0: Het is wel een puzzel die je oplost als je het leest.
1: Dat is het leuk, juist. Geen page-turner, maar wel een puzzel.
0: Ja.
1: En er is bijvoorbeeld een leuke bijrol... is die van Habib Labiat. Dat is een... die heeft een... wat wij noemen cafetaria / snackbar... grill room.
0: Mm-hmm.
1: Hij noemt het zelf restaurant. Wat ik dan ook heel mooi vind. En hij is zeg maar De steun en toeverlaat van de kunstenares Salomé. En hij heeft iemand in dienst. En dat is een meisje dat heet Hint El Aaron, geloof ik. Als ik mijn eigen handschrift kan lezen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een jongen.
0: Ben je overgegaan in het Arabisch. Ja, moet je het andersom lezen.
1: Het is bijna Arabisch wat hier op mijn papiertje staat. En zij is... zij werkt voor hem in het restaurant. En zijn moeder... verdwijnt. De moeder van... het is een beetje ingewikkeld. Maar dat zei ik al. Die Irat is dus de... zaakwaarnemer van Salomé. En die past ook op een grote dure huis... in Amsterdam-Zuid.
0: Oké, maar want zij is als kunstenaar dus zo succesvol dat ze een huis kan kopen in Amsterdam-Zuid.
1: Ja, zij heeft het gewoon goed voor elkaar. Maar zij verdwijnt op een gegeven moment. Ik zal niet zeggen waarom, maar zij gaat op de vlucht. En Irad, de snackbarhouder, zeg maar, die is bezorgd over haar huis. En die zet Hint dan in dat huis van haar in de
0: rest.
1: Zij mag daar oppassen, gratis. Een soort anti-kraak, als
0: het ware. Ja.
1: Dus, maar Hint die bloot nogal veel. En dus die kon daar in een huis, in een beetje een duister huis met allerlei kelders en de donkere ruimtes. Dus ze is daar ook niet helemaal senang ook, nee.
0: Het
1: is wel echt een heel... je moet het dus echt even doorheen bijten. Maar dan kom je wel in een hele mooie, wonderlijke, kleurrijke wereld.
0: Ja, en wat ik dus weer grappig vind aan de boeken die jij uitpikt om hier te bespreken. Het is altijd... er is iets ingewikkelds. Ja? Je raakt altijd zelf, bij wijze van spreken, een beetje de weg kwijt.
1: Ja.
0: Maar het zijn wel iedere keer hele interessante... De verhalen met veel lagen ik heb zo'n zin om dit boek te lezen meteen.
1: Nou, ik raad het je aan.
0: Ja, nee, ik ga het doen.
1: Misschien niet in Normandië, dan heb je geen tijd. Maar...
0: Nee, nou, als ik daar een boekje lees, dan gaat het toch over... Ik heb nog altijd... Ik heb twee Normandië boeken liggen. Ja. Eén van de compagnie die... Pointe du Hoc bevrijd heeft. En die heb ik wel bijna uit het boek. En dat hoort bij Band of Brothers.
1: Ja. De inspanningen worden wel beloond. Je hebt ook wel eens boeken die alleen... Het is niet literair doen om lekker literair te zijn. Dat dacht ik in het begin wel natuurlijk. Want ik ben een heel wantrouwige kritische lezer.
0: Ja.
1: Maar je wordt wel degelijk gegrepen door al die... Een beetje gekke, maar ook wel warmbloedige personage.
0: Gaaf. En... Ja. En wordt duidelijker waarom het Europa heet?
1: Nou, dat is...
0: Behalve dan dat het beloofde land is?
1: Het is niet, zeg maar, land van hoop, land van vrees, land van... Ja, mensen willen...
0: Die willen er heel graag heen.
1: Ja, ik weet een beetje een zijpad, maar ik weet bijna alle Amsterdamse... grillrooms, die worden uitgebouwd door Egyptenaren. Dat is heel gek.
0: Toen ik nog in Amsterdam woonde, was de snackbar tegenover me was ook. Waren ook geen Egyptenaren.
1: Die mensen die daar onze frietjes en shawarma staan te bakken.
0: Ja.
1: Dat zijn mensen die zijn over het algemeen heel hoog opgeleid. Maar
0: zeker.
1: Die,

0: andere manier over te lezen en ja. hoe het haar dan vergaat. Ja. Maar ja, dat ga je natuurlijk niet verklappen. Want nee. Lieve luisteraar, ja, dit boek moet je dus gewoon gaan lezen. Ja. Hey, we gaan even uitstappen naar dat muzikale intermezzo. Ja. Jij diende nog even snel, toen de top 3 eigenlijk al bekend was, diende jij nog een plaatje in voor het muzikale drieluik. Ja, en daar zei je ook over dat het gewoon een hele mooie plaat is.
1: Ik ben de jaren negentig. Het is een beetje een guilty pleasure, wat eigenlijk ook weer een onzin term is. Want het is gewoon hele goede muziek. Ik ben een fan van de Ierse band The Corrs.
0: Ja?
1: Dat zijn drie echt beeldschone zussen.
0: Ja?
1: En één broer die op Harry Potter leek. Maar dat is wetenschap achteraf, want die bestond in de jaren 90 of niet. En die komen uit Ierland en die hebben hele mooie muziek gemaakt.
0: Dat hebben ze zeker. Ja.
1: En een van hun liedjes is Queen of Hollywood. En ik denk dat kan bijna over niemand anders gaan, denk ik, dan...
0: Dan Marilyn Monroe.
1: Precies.
0: Ja.
1: En dat is dit intermezzo.
0: Het is een prachtige intermezzo, dus hier zijn The Corrs.

0: ja, zij blijft toch altijd prachtig qua meerstemmig zingen. En gewoon mooie sfeer, volle liedjes, Jos.
1: Ja, ik hou ervan.
0: Ja, snap ik. Ja, ja, ik ook.
1: En ze hebben ook het zijn drie zussen. Een van die zussen drumt ook.
0: Ja, geweldig.
1: Er zijn heel weinig vrouwelijke drummers.
0: Ja, dat maakt dan ook nog.
1: En ze spelen ook de Ierse fluit. Ik weet niet hoe de naam heet.
0: Ja, geen idee. Ja.
1: Maar ik vind het een bijzondere band.
0: Ja.
1: En het Marilyn Monroe, dat is de connectie.
0: Duidelijk. Ik zat even intussen de teksten bekijken. En dat kan over niemand. Volgens mij kan dat over niemand anders gaan dan Marilyn Monroe.
1: Het is een soort melancholie die ik heel fijn vind.
0: Ja, en weet je, ik heb persoonlijk helemaal niet zo ontzettend veel met Marilyn Monroe als actrice of als zangeres. Maar ik vind haar wel een geweldig icoon.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En daarom vind ik het wel, en ik hoop ook dat onze luisteraars even naar de site gaan. Het is echt een leuk artikel over haar verjaardag en de dame die op de kerktoren verkleed is als Marilyn Monroe. Het is echt leuk. Die reportage moet je gewoon even kijken.
1: En het is ook leuk dat de bijaardiers,
0: de bijaardier.
1: Klokkenluiders, daar hou ik wel van. Ik heb niet zowel met kerkklokken, maar wel als...
0: Voor dit soort dingen vind ik het altijd leuk als ze dat doen.
1: Als ze subtiel gewoon naar het heden trekken. En in dit
0: ik vind het jammer dat ik deze dan niet live heb gehoord.
1: Nee,
0: er zijn een paar keer werd er aangekondigd dat het een bepaald nummer. Dus het songfestivalnummer van Cloud bijvoorbeeld werd dan ook gespeeld.
1: Ja,
0: dat vind ik zo leuk als een bijaar die dat doet.
1: Ja.
0: Hey, nog heel even terug naar Europa. Ja, precies. Nog even afsluitend over dit boek. Waarom vind jij dat iemand het moet gaan lezen?
1: Nou, in eerste instantie moet niet, maar... ik wilde het ook niet lezen. Maar ik heb Nederlands gestudeerd. Ik voelde het dan aan mijn stand verplicht dat wel te doen. Ik was een beetje bang voor een slachtofferachtig, goedmensch-achtig boek.
0: Mm-hmm.
1: Waar ik echt eigenlijk een enorme hekel aan heb. En dat is dit helemaal niet. Dit is een beetje een kaleidoscopisch...
0: Oh, dat is een mooi woord ervoor.
1: Ja, ik dacht, Decameronis.
0: Ja.
1: Je hoort allerlei stemmen. Het is absoluut niet zielig. Het is heel... Het is, terwijl er wel... Een reden is om medelijden met bepaalde personages te hebben. Maar het is. En het heeft ook wel iets optimistisch en vrolijks zelf. En iets grappigs ook. Omdat. En wat ik ook leuk vind, op een gegeven moment gaat het even over de. Met Amsterdam van volgens mij jaren 90, eind jaren
0: 80. Dat was wel een leuk Amsterdam.
1: Dus toen Amsterdam nog wat iets rafeliger en viezer en onveiliger was, maar wel spannend.
0: Ja.
1: En daar gaat het ook over. En dat vind ik voor een schrijfster uit 1994 heel goed getypeerd.
0: Ja, mooi.
1: Ja. Nou. Dus het absolute aanraden. We gaan er wel even voor zitten.
0: Precies.
1: Het zijn geen hapklauwen. Het is niet de Zeven Zussen. Je moet er even voor inspannen, maar dan heb je ook niet.
0: Kijk, nou, lieve luisteraar, vind je deze interessant? Ga dat boek lezen en mocht je het gelezen hebben en er iets van vinden, stuur me dan vooral een bericht.
1: Arie
0: moet het zeker lezen.
1: Ja.
0: Ik dacht, toen je dit zo vertelde, dacht ik, nou, welke zangeres past er nou bij? En toen dacht ik, dit is echt zo'n Olivia Dean. Ken je die?
1: Niet helemaal.
0: Niet helemaal. Nou, die heb ik hier klaarstaan. So Easy to Fall in Love.
1: Ja.
0: Ja, en dan ga jij intussen voorbereiden op de volgende rubriek. Want je hebt ook nog iets spannends voor ons klaarstaan. Ja, dat gaat precies lukken.
1: Oh ja, oké.
0: Dus het dubbelspel is zo dadelijk ook een variant. Een Scrabble, kaleidoscopische variant van Jos Verdonken. Maar eerst dus Olivia Dean.

0: Ja, en dan zijn we dus ineens aanbeland in mijn rubriek Dubbelspel. En ja, normaal kies ik daar een plaat, twee platen voor uit. Maar vandaag heeft Jos dat gedaan. Dus
1: speciaal voor Ari.
0: Ja, speciaal voor Ari. Speciaal, ik heb de rubriek Dubbelspel gaat erom. Ik heb twee platen klaarstaan. Eentje van Vrouwtje en eentje van Peter Koelewijn vandaag. Die komen bij Jos vandaan. En aan jou de schone taak om uit te vogelen waarom deze platen volgens Jos bij elkaar horen. Eerst laten we gewoon even die twee platen horen.
1: Je mag appen naar de studio.
0: Ja, je mag appen naar de studio. Maar je mag het ook voor jezelf bedenken en zo dadelijk horen waarom Jos deze twee platen bij elkaar heeft getoverd. Dus hier is eerst Vrouwtje en daarna Peter Koelewijn.

0: Ja, Jos, jij doet één keer het dubbelspel.
1: Ja.
0: En ik krijg meteen een reactie via de inbox binnen.
1: Dat is toch mooi?
0: Ja, en jij mag raden van wie.
1: Ik gok van een Arie uit Haarlem.
0: Nee, Arie woont in Harmelen. Maar dat,
1: Harmelen?
0: Ja.
1: Begint ook met
0: Haarlem. Maar hij is wel een hele trouwe... Misschien wel de trouwste luisteraar.
1: En wat zegt Arie?
0: Ja, Arie, die... die

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Hartelijk welkom bij mijn programma Jazz on op de zondagavond op Haarlem 105. Na een periode, ik ben een tijdje in Frankrijk geweest, ook weer mooie jazzclubs bezocht. Gaan we weer verder met het programma en weer allerlei mooie dingen. En het begint natuurlijk weer altijd met wat in die hip-hop sfeer en jazz. En dit is keer van Suzanne Veneman. Suzanne Veneman is een veelgeprezen Nederlandse trompetiste. En ze speelt onder meer bij het Jazz Orkest of het Concertgebouw. En leidt natuurlijk ook het Suzanne Veneman Sextet. En nu heeft ze samen een opname gemaakt met Kloeti. En dat is een Nederlandse producer en multi-instrumentalist. Die dus actief is in die wereld van de jazzhop, lo-fi en chillhop. En dat hoor je ook op deze EP is dat. Het heet Field Notes, is uitgebracht op 7 augustus 2025. Daar ben ik mee begonnen om een beetje in de lo-fi sfeer van de jazz te komen. Maar vanavond natuurlijk allerlei interessante dingen weer. Ook heel veel opnames met fantastische sounds. En een van de eerste dingen, daar ga ik al mee beginnen, dat is Horacio Luna. Ik heb er al vaker wat van gedraaid. Dat is een Australische bassist. En die heeft nu een herbewerking gemaakt van een wat ouder nummer. En dat nummer dat heette Hip Connections. En dan noemt hij dat Take Two. En de Take Two betekent niet een tweede take, nee. Hij heeft het nummer opnieuw wat bewerkt. En nu zitten er wat meer blazers in dan in zijn eerdere opname. En ook wat meer nadruk op de funk. En ook wat heldere synthesizers qua sound. We gaan er, je hoort hem al, kijk, daar komt hij. En hij weet dus ook, heel fantastisch, het jazz-improvisatie te verbinden met dansbare elektronische ritmes. We gaan luisteren naar het heerlijke opname Take Two van Hip Connections. Horacio Luna.

van de Australische scene met deze Horatio Luna ga ik weer naar Amerika terug. Corey Fonville, dat is een Amerikaanse drummer. Hij speelde onder meer met muzikanten als Christian Scott Atunda UJ, die trompetist, en Butcher Brown. En ja, zij speelde, combineert die jazztechniek met de diepe groove uit de rhythm and blues, hip-hop en funk. Maakt er ook weer iets heerlijks van om naar te luisteren. En bij deze opname speelt hij samen, ja, met wie? De geweldige Hammond-organist Sam Freeboos en ook nog Charlie Hunter op de gitaar. Nou, dat is genieten. Het nummer heet I Couldn't Love You More. Corey Fonville.

Ja, en dit hoor je allemaal bij Haarlem 105, hè, de jazz-uitzending op de zondagavond Jazz or No. Ik ga nu verder met een gitarist waar, denk ik, de naam niet zo bekend in je oren klinkt. Dat is Matthew Stevens, een jazzgitarist. En hij beweegt zich in de wereld tussen de jazz, ambient, rock en folk. En werkte met artiesten, die ken je natuurlijk wel, Esmeralda Spalding, de bassiste, en Terry Lynn Kirkton, de drumster. En hier speelt hij samen met Josh Johnson, dat is een saxofonist, een alt-saxofonist. En toen hebben ze samen een LP gemaakt, een album gemaakt, dat heet Hazy. Dat verscheen in april 2026, dus heel nieuw nog. En dat is een beetje hele bijzondere muziek, vandaar dat ik het ook draai. Het is dromerig, bijna zwevende sfeer ontstaat er in die muziek. En dat heeft hij geschreven, zei hij, omdat er toen een grote verandering in zijn leven kwam. Hij lag in scheiding, hij moest verhuizen en hij kreeg ook een nieuwe baan. En hij had ook lange tijd dat hij geen creativiteit gehad. En dit was voor het eerst weer dat hij in gang kwam met zijn muziek, zeg maar. En het mooie van deze muziek is, niet alles is scherp omlijnd. En daardoor juist blijft het boeien. Het heeft een beetje iets mysterieus. Het is ook hazy, zoals de titel het ook al aangeeft, betekent wazig of mistig. Ga maar eens luisteren naar deze prachtige opname van Matthew Stevens met Josh Johnson. Hazy.

0: Wil je op de hoogte zijn van alle jazz- en bluesactiviteiten in Haarlem en omstreken? Kijk dan op 023jazz.nl. 023jazz.nl.
1: Ja, kijk zeker even op deze site, dat vind je van allerlei optredens. Maar ook wil ik nog even wat attenderen op morgenavond weer in de Drop Me Off-serie in de Pletterij. Daar speelt morgenavond onder leiding van William Barrett, een Haarlemse contrabassist, je kent hem ongetwijfeld. Speelt hij samen met Mo van der Does op saxofoon, Gijs Iedema gitaar en Wouter Kuhne, die geweldige drummer. Dus het is een fantastisch kwartet dat morgenavond speelt in de Pletterij. Aanvang 8 uur. Dus morgenavond zie ik je in de Pletterij. Afgesproken. Dan ga ik weer verder met ook een bekendheid, een oudje uit de jazz. Raasaan Roland Kirk, dat was een heel bijzonder man. Hij is in 1977 overleden en is geboren in 1936. Dan mag je zelf uitrekenen hoe oud hij is geworden. Maar dat was een multi-instrumentalist. Die man die speelde op de gekste dingen, allerlei soorten saxofoons. En die opname die ik zo laat horen, daar speelt hij ook op een stridge. Dat is een Spaanse variant op de saxofoon uit het begin van de 20e eeuw. En hij speelt ook in die opname op een mancello. Dat is een Spaanse variant op de saxofoon ook uit het begin van de 20e eeuw. Beide instrumenten dus gaat hij gebruiken in dit nummer. Maar die man die speelde op dwarsfluit, die speelde op de Engelse hoorn, de neusfluit, een politiefluitje en allerlei andere instrumenten, flessen, alles gebruikte hij om geluid en muziek mee te maken, zelfs schelpen. Hij speelde onder andere als sideman bij Charles Mingus, en zo werd hij ook bekend, maar hij speelde ook met McCoy Tyner en John Coltrane en Quincy Jones. Wel een man die heel erg opviel en ook beroerd kreeg. In 1975 namelijk kreeg hij een beroerte. En die heeft hem gedeeltelijk verlamd. Daar kon hij niet meer twee saxofoons. Twee nog wel kon hij tegelijkertijd bespelen. Maar vaak speelde hij er drie tegelijkertijd. Hij had zijn eigen orkestje. Nou, we gaan luisteren naar een opname, want dat is ook wel weer bijzonder. Daarom heb ik het gekozen. Vaak speelt hij heel energiek. Maar nu heb ik een opname van hem waar hij prachtig, rustig, lyrisch weten spelen. Luister maar naar de opname en die heet dan Now Please Don't Cry, Beautiful Edit, Raasaan Roland Kirk.

prachtige opname van deze heerlijke Razan Roland Kirk. En dan ga ik nu naar Engeland weer. Natuurlijk Engeland. Jazz en Matt, daar heb ik niet zo vaak wat van gedraaid, besef ik eigenlijk. Dat is een Bahreinse Britse trompetiste. En die maakt ook hele bijzondere muziek. Altijd een mix van moderne jazz met Arabische melodieën. Er zitten elektronische sounds in. Filmische sfeerbeelden voel je. Het is cinema. Ja, moet je dat zeggen? Ze zeggen eigenlijk psychedelic Arabic jazz. Zo zou je het kunnen omschrijven. Het is dromerig. Mooie muziek. En hij heeft een opname gemaakt, die heet The Space Between the Fish and the Moon. En dat geeft ook al aan, dat is een grote ruimte, een tussenruimte, een stuk wat open blijft. En dat doet ze ook in dit stuk, wat ze zo gaat spelen en wat ze heeft geschreven. Alles blijft open zonder een duidelijke oplossing of climax in het hele stuk. En ja, stijl, hoe moet je het nou? Ik heb het net eigenlijk al omschreven. Het is jazz, ambient, Middle Eastern invloeden. En eigenlijk ook in dit stuk zit wel jazzstructuur, maar geen harde beat. We gaan luisteren naar die prachtige opname. Heerlijk achteroverleunen kun je bij dit nummer. Zet de radio maar wat harder. Je kunt ook meekijken, want ik heb ook opnames ervan. En gaan genieten van het prachtige nummer van Jazz Ahmed. Die geweldige Brits-Parijnse trompetiste.

hoorde net het nummer Nostalgia van Fats Navarro. Fats Navarro was een van de belangrijkste bebop trompetisten uit de jaren 40. En wordt vaak genoemd, met name naast Dizzy Gillespie en Clifford Brown, een van de grote innovators in de moderne jazz. Maar hij heeft maar kort geleefd helaas. Hij is maar 26 jaar geworden. Hij kreeg namelijk gezondheidsproblemen. En dat was ook dat was het toen al, heroïneverslaving en ook lichamelijke verzwakking. En zo overleed hij uiteindelijk op 7 juli 1950 in New York City. Toen was hij 26 jaar oud. En dat is een van de grote tragedies in de jazz eigenlijk. Deze man, er zijn er nog een paar hoor, van die muzikanten. Want hij stond op het punt op een van de allerbelangrijkste trompetisten van zijn generatie te worden. En toen overleed hij. Fantastisch. Heel erg jammer. Heel erg jammer. We gaan nu naar een nummer. Dat is van een zangeres, Andy James, een Amerikaanse jazzzangeres en componiste. En die werkt vaak met topmuzikanten uit de hedendaagse jazz. Dan moet je denken, zoals bij deze opname ook, John Patitucci op bas, Chris Potter op saxofoon en Nate Smith op drums, waar ik ook regelmatig muziek van draai. En ze heeft opgenomen het nummer Daydream. En ook daar zijn mooie beelden bij. Genieten dus. Andy James.

0: En van deze softe jazz, kunnen we wel zeggen, gaan we naar een weer bijzondere opname. Die vond ik bij toeval, ik kende de man helemaal niet. Een Griekse trompetist, George Avramidis. Avramidis moet ik zeggen. En het stond in het Grieks, ik kon het ook niet vertalen zomaar. Die heeft een album gemaakt, Intro Shoulders for Pillows. En het is van het album Voyager uit 2016. En dat vond ik bijzondere muziek. Het is ook een mix van mediterrane muziek, Balkanmuziek zit erin, Midden-Oosterse invloeden. Het is filmisch, het geeft ook een reizend gevoel, want de albumtitel geeft het ook aan, Voyager. En die muziek beweegt zich dus niet strak in één genre. Het voelt als een muzikale reis door verschillende sferen. Daarom dacht ik, dat ga ik vanavond draaien. We gaan luisteren naar die prachtige opname, Shoulders for Pillows, van de geweldige trompetist uit Griekenland, George Avramidis.
1: To get 1,000 miles from the Earth, a rocket would need this much power.

En dan komen we helaas alweer aan het laatste nummer van de jazzavond op Haarlem 105. Het programma Jazz or No. Ja, het kan niet anders. Het is al bijna weer 11 uur. En ik vond het fijn dat je weer te gast was in mijn programma. En volgende week gaan we elkaar zeker weer ontmoeten. En ik wil afsluiten met een Amerikaanse jazzbassist. Ook een jonge knul. Patrick Levy. Supergoed is dit. Die zit ook in die hedendaagse jazz scene. Met een sterke focus op de moderne jazz. En techniek op de contrabas. Want de rol van de bas brengt hij echt naar voren. Dat hoor je ook duidelijk in het nummer. En het album heet dan ook Bass Upfront. En dat geeft duidelijk aan, bass up front, zo moet je het uitspreken natuurlijk, dat het album hier centraal staat. En dan speelt hij met een aantal Japanse muzikanten. Tatsuki Kikuchi op trompet, Takayoshi Baba op gitaar en Kaito Nakamura Davis op drums. En nou, één ding is beleidend, de contrabas. Fantastisch om naar te luisteren. Energiek, prachtige muziek. Ik wens je verder een fijne avond en veel plezier zo met Brecht, met haar programma Brecht door Zee. Die komt altijd met leuke items. En volgende week hoop ik je weer te ontmoeten bij mijn programma Jazz & O. Fijne week verder en tot ziens. En het nummer heet New Friends, Patrick Levy.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton kook op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dare You to Doubt Me van The Script. Goedenavond en leuk dat je luistert naar Haarlem 105. Ik ben Brecht van Groen en welkom bij mijn vaste uurtje op de zondagavond, genaamd Brecht door Zee. En blijf luisteren, want straks komt mijn vaste rubriekje weer langs, genaamd, ja, speel de tea. En deze week is de vraag: wat vind jij het vervelendste dat je huisgenoot kan doen? Denk er alvast even over na. Dan komt hier eerst wat Paul McCartney, namelijk Good Night Tonight van Wings.

Babylon's Sisters van Steely Dan natuurlijk. En mijn vaste rubriekje genaamd Spill the Tea is alweer aangebroken. En deze week is de vraag: wat is het irritantste wat huisgenoten kunnen doen? Of wat vind jij irritant aan huisgenoten? Nou, ik heb wel wat verhalen liggen. Ik woonde een tijdje, nou ja, ik heb al een hele tijd op mezelf gewoond. En ik woonde met een huisgenoot, maar dat ja, was uiteindelijk toch niet zo fijn. Hij was best wel viezig. niet zo handig in schoonmaken. En geen afspraken nakomen. In de zin van, nou ja, wij hadden zo'n een papiertje in de keuken hangen met wie welke week wat moest doen. Dus bijvoorbeeld de ene week deed hij de badkamer en zou ik dan de vloer dweilen. Nou ja, zo, u kent het wel. En nou ja, hij deed dat eigenlijk gewoon zelden of echt sporadisch. Wat er ook voor zorgde dat jij zelf natuurlijk dan ook wat meer denkt van nou, laat maar. Maar nu, ik ben verhuisd en nu woon ik weer eventjes bij mijn ouders, gezellig. En ik moet zeggen, wat ik irritant vind aan mijn ouders, ik ben hartstikke blij dat ik daar nog mag wonen, is dat als mijn moeder de was heeft gedaan, wat al heel lief is, ik weet hoe dit klinkt, dat ze mijn schone kleding dus niet op een logische plek neerlegt over het algemeen. Het is heel lief dat ze de was doet, maar ik moet dan dus mijn schone kleding gaan zoeken en dat vind ik erg irritant. Maar buiten dat ben ik natuurlijk heel blij dat ik weer thuis kan wonen voor even. Wat hebben jullie voor gekke verhalen? Wat vind jij het irritantst wat een huisgenoot kan doen? Laat het me weten via WhatsApp op 06-105-105-38. En blijf ook luisteren, want ongeveer om 11:30 komt mijn vaste item genaamd Braggle Rebel, waarin ik elke week een Rebels nummer bespreek. Dus dat komt er ook nog aan, maar laat het me weten. En eerst komt hier nog, ook wel toepasselijk, Zo Volwassen, Zo Beleefd van de jeugd van tegenwoordig.

Ik wou alleen maar nijmen. Nu is het tijd om te geven. Party time is voorbij. Nu is het tijd om te leven. Ik wou alleen maar nemen. Nu is het tijd om te geven.

deel 2 van Nick Drake natuurlijk. En ik heb een reactie gekregen in de studio. Namelijk Jelle zegt op de vraag: wat vind jij het meest vervelende aan huisgenoten? Nou, hij zegt: ik heb geen huisgenoten en daar ben ik heel blij mee. Maar ik haat mensen die slordig zijn. En daar kan ik me heel goed in vinden. Dus dat snap ik helemaal. Blijf luisteren. Straks na dit volgende nummer komt mijn vaste rubriekje. Of eigenlijk item. Breakle Rebel, waarin ik een rebels nummer ga bespreken. En deze keer wordt dat Cocaine Man van Baxter Jury. Maar eerst nog even de Goodbye Look van Donald Fagen.

Wat een heerlijke muziek toch ook op de zondagavond. De Goodbye Look van Donald Fagen. Maar nu gaan wij natuurlijk Cocaine Man bespreken. En dat is het nummer van deze week voor mijn rubriekje genaamd Braggle Rebel. En ja, Cocaine Man, waar gaat het over? Nou, dat ga ik je zo vertellen als het al niet een beetje duidelijk is. Het is een nummer geschreven door Baxter Dury. En wie is dat nou eigenlijk? Nou, hij is een Britse singer-songwriter. En hij is de zoon van Ian Dury, de legendarische frontman van de band The Blockheads. Ja, hoewel hij vaak met zijn vader wordt vergeleken, heeft Baxter wel echt een andere stijl ontwikkeld. Namelijk een wat meer, ja, wat meer droog, halfgesproken zang en ook wel echt donkere humor. Voor de vaste luisteraars onder ons, jullie weten dat ik daar wel van hou. Ja, zijn muziek draait vaak eigenlijk om buitenstaanders en buitenbeentjes. Het nachtleven, ongemakkelijke sociale situaties en de absurditeit van het moderne leven eigenlijk. En hij zingt niet zozeer met een grote stem, maar hij vertelt verhalen op een filmische manier, zeg maar. En ik hou daar heel erg van. Over nummer Cocaine Man. Nou, het verscheen in 2005 op het album van hem, genaamd Floor Show. Het nummer is opgebouwd rond een best wel hele goede, ik zou bijna willen zeggen hypnotiserende baslijn. En een wel ontspannend deuntje. Terwijl de tekst eigenlijk een heel ander, donkerder verhaal vertelt. Het lied beschrijft iemand die aanvankelijk tevreden lijkt te zijn met zijn leven. Maar dus in de tekst zeg maar, hij is trots op zijn huis en wat hij heeft bereikt. Maar vervolgens komt hij terecht in de wereld van feesten, drugs en verleiding. Ja, de Cocaine Man is waarschijnlijk dus niet bedoeld als held, maar als een symbool voor die verleidelijke uitgaanscultuur. Waarom is dit nummer eigenlijk rebels? Nou, dat ga ik je vertellen. Het nummer voelt rebels, maar niet op de klassieke punk manier. Dat komt door een paar dingen. Het romantiseert de keurige burgerlijkheid totaal niet. De hoofdpersoon heeft een stabiel leven, maar kiest toch voor de spanning van het nachtleven. Drugs worden niet moralistisch behandeld. Dury vertelt wat er gebeurt zonder duidelijke les of veroordeling. En ik vind dat eigenlijk wel vet. Daardoor moet de luisteraar eigenlijk zelf wel betekenis geven aan het verhaal. Dus er wordt niet duidelijk gezegd, ik doe drugs en dat is slecht. de droge, onverschillende voordracht maakt het nog wel wat provocerender. Want hij zingt niet dramatisch over drugs, zoals ik net al zei. Maar hij beschrijft ze alsof ze gewoon onderdeel zijn van zijn avond. Dat vind ik best wel cool. Zeg maar, je kan gewoon dit nummer opzetten op een fijne zomeravond. Maar als je naar de tekst luistert, dan merk je dat er meer achter zit. En we gaan natuurlijk ook mijn favoriete lyric nog even bespreken. Dat is namelijk in dit nummer: I paid the mortgage, it's mine. Got up, cup of coffee, went down. Oh ja, dat zegt hij heel leuk. Went down nice, didn't it? En dan zegt hij: made me feel a bit mood key. Mood key is helemaal geen woord. Dat is een, heeft hij een beetje zelf bedacht. En ik heb het even opgezocht, want ik was daar wel nieuwsgierig naar. En het lijkt een mix te zijn van moody, dus humeurig. En murky, dus troebel en wazig. Dus het maakte hem humeurig, troebel en wazig, zou ik dan wel zeggen. Het is een interessant nummer. Geniet ervan. Hier komt die Cocaine Man van Baxter Dury.

Weird Fishes van Radiohead natuurlijk. En eigenlijk luisterde je net naar Do It Again van Steely Dan. Maar ik had een foutje gemaakt, dus er ging gelijk door. En ik moet zeggen, geluk bij een ongeluk, want ik had dit nummer al heel lang niet gehoord. En het is toch wel lekker zo op de zondagavond. Strakjes komt mijn nieuwe vaste rubriekje. En dat heet Mensen snappen dit niet. En in dat rubriekje bespreek ik elke week een gek nummer wat veel mensen niet zullen kennen. En deze week wordt dat een nummer van Annie M.G. Schmid. Als je het al weet te raden, laat het me weten via WhatsApp op 06 105 105 38. Maar eerst komt hier nog even Paradise van Sade.

Ja, ik moet zeggen dat ik vanavond toch wel echt hele lekkere avondmuziek draai. Dat was dus Paradise van Sade. En nu komt mijn nieuwe vaste rubriekje genaamd Mensen snappen dit niet, waarin ik elke week een apart nummer ga bespreken wat veel mensen niet zullen kennen. Waar ik wel heel erg van hou. En ik had net al een hint gegeven van Annie N.G. Schmid wordt dit nummer. En het nummer is Troei Voei. En dat is een van de bekendste liedjes die zij heeft geschreven. Met muziek van Harry Banning. En ja, het is voor de televisieserie Ja Zuster, Nee Zuster. En veel mensen van mijn leeftijd zullen misschien de naam wel kennen. Maar Stroei Voei is wel een van mijn favoriete nummers van Ja Zuster, Nee Zuster. En wij luisterden dat vroeger wel. Ja, als cd in de auto, als we bijvoorbeeld op vakantie gingen. En ik ben er wel een beetje mee opgegroeid eigenlijk. Stroei Voei is een vrolijk, absurd en speels lied. De woorden Stroei Voei, dat is dus het hele leuke aan dit nummer, betekenen eigenlijk helemaal niks. Het zijn klankwoorden die vooral een ritme en vooral eigenlijk humor geven. Het grappige dus aan dit lied is dat de hoofdpersoon zogenaamd een Grieks lied zingt. Het refrein klinkt Grieks. Stroei voei. Karakarikios. Zo gaat het een beetje door. Maar het is volledig verzonnen. Het is geen echte taal. Annie M.G. Schmid gebruikte klanken die Grieks lijken. Zonder dat ze echt iets betekenen. En ondertussen leggen de andere personages uit waar de zanger waarschijnlijk over zingt. Over zijn vaderland, heimwee en zijn jeugd in Griekenland. De humor zit dus juist in het contrast tussen de onverstaanbare klanken en de zelfverzekerde interpretaties van de omstanders eigenlijk. Waarom is dit lied zo bijzonder? Nou, zoals ik al zei, compleet verzonnen taal. Het laat dus echt goed zien hoe Annie M.G. Schmid taal gebruikt als een soort speelgoed. Een lied zit vol fantasie en onzinwoorden, waardoor het heel aanstekelijk is. En vooral dus voor een jonge Brecht. Ik vond dit vroeger echt fantastisch en nu nog steeds. Achter de luchtige toon schuilt haar typische boodschap. Een beetje eigenwijs zijn, regels niet serieus nemen en de wereld met humor bekijken. Dat hoort wel echt bij Annie M.G. Schmid. Nou, jongens, mensen snappen dit niet, maar ik wel. Hier komt die Stroei Voei van Annie M.G. Schmid.

0: Lieve luisteraar, de tijd is alweer aangebroken voor mij om gedag te zeggen. Het is alweer 12 uur, dus ik wens jullie een hele fijne avond en een fijne werkweek. En volgende week ben ik er weer van 11 tot 12 op de zondag Brechtoorzee. Ik spreek jullie dan graag. En nu komt even het nieuws. En na het nieuws horen jullie nog Prince en Calvin Harris. Dus blijf vooral nog even luisteren en slaap lekker.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Hey Ya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal.